Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Liefde voor Limburg, dit is L1. Ado.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden.

zing met mich een lied, een melodie. Kom, zing met mich een lied, vol harmonie. Ja, zing met mich een lied.

0: L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Parton's standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi.
2: Liefde voor Limburg.
0: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.
3: Het is Classic Gonzag.
4: De L1 Ochtendshow.

0: Little Stars. Ja, Maarten, wist je dat dit een van de meest aangevraagde liedjes is voor een openingsdans?
1: Nee.
0: Ja, serieus waar.
1: Echt waar?
0: Ja, serieus waar. Hartstikke leuk. Coldplay, Avicii dus in A Sky Full of Stars. Van harte welkom de Gun voor 4 voor 6.
2: Hey, loeiwappies. Zit geen allemaal wakker.

0: Yes, yes, dat is hun verweer, hè? De LA Ochtendshow met de volgloeier Stefan Martens zund present op deze woensdag. De classic woensdag is het.
1: Zeker.
0: Ja, ja, ja. Ik ga nog geen conclusies trekken, maar ik denk wel te weten ongeveer waar wij naartoe gaan, Martin.
1: Ik denk het ook.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar goed, we willen geen aanvragen beïnvloeden natuurlijk. Dus Classic Woensdag, de L1 WhatsApp staat voor de groepen natuurlijk, hè. Heb ze de L1-app nog net? Nou, download hem even bovenin, rechtsboven de state app ons. En dan kent ze gewoon meedoen met de volgloeier. Nou, even de plichtplegingen van deze ochtend, Maarten. Onder andere, den kalender is erbij.
1: Yes, of course. Ik heb hem hier voor staan. En daar staat in ieder geval op Woensdag 26 augustus. En wat is het nou voor dag? Eindelijk staat er weer wat op. Tomatenfeest in Spanje.
0: Oh?
1: Dat is dat feest waar ze
0: tomaten
1: gooien.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dat is dus vandaag. En er staat weer een QR-code op. En die QR-code, ja, dat is denk ik wel een klassiekertje.
0: Ja, even scannen die op. Scan.
1: Het is woensdag natuurlijk, hè. En we scannen hem en dan horen we dit.

0: van de Grores 1995 alweer.
1: Oh, gaat zo snel.
0: Ja, zeker. Dat staat allemaal op die kalender natuurlijk. Die we iedere dag aan het begin van deze uitzending meenemen. En dan kijken we ook meteen naar Fransje Broekhuizen. Want natuurlijk is die ook weer van de partij. Hier bij de L1 Ochtendshow en de Voorgroeier. En wat zie ik daarop? Classic Woensdag, allemaal dames die met een paraplu op door de regen lopen. En dan vraag ik me af, why? Het is toch een prachtige dag vandaag?
1: Ik heb geen idee.
0: 27 graden wordt het.
1: Ja, maar geen idee waarom dat...
0: Ja, hij zegt Classic Woensdag, vandaag denk ik dan aan Gene Kelly met Singing in the Rain.
1: Of maar Frans, ja, heeft ze heel veel zin in de regen, dat kan natuurlijk ook.
0: Dat zou ook kunnen. Ja. Blijkbaar weet Frans Broekhuizen niet dat het tomatendag in Spanje is. Want dan zou hij misschien dames met parapluutjes op hebben die staan te schuilen voor die tomaten.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, ik ben eigenlijk een beetje... Ik sta een beetje perplex.
0: Jij valt helemaal stil natuurlijk,
1: ja.
0: Hè?
1: Gebeurt niet vaak, maar nu wel.
0: Ja, het is... Tomatenfeest heet trouwens La Tomatina. En vindt elk jaar plaats op de laatste woensdag van augustus... in een Spaans dorp bij Valencia.
1: Hartstikke
0: en
1: leuk.
0: Duizenden deelnemers gooien dan gedurende een uur lang... met tienduizenden... van die tomaten die wel overrijp zijn, hoor.
1: Hartstikke leuk. Ja. Hey, dat is wel hartstikke druk al in de L1 WhatsApp, Martin. Ja. Heel veel berichtjes ook al van vannacht. En ik denk wel dat het ergens te maken mee heeft, toch?
0: Ja, ik weet het wel zeker, denk ik. Want we zitten natuurlijk al behoorlijk... net in het nieuws ook al te zeggen van nou, het zal die kant wel opgaan. Ik zie hier bijvoorbeeld eentje binnenkomen. Die is toch wel weer wat anders. Die zegt van nou, graag morgen vroeg Steppenwolf met Born to be Wild.
1: Oh.
0: Ja, dat, daar doel jij niet op.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee.
0: Hè? Jij denkt namelijk aan wat Peter Meijer zegt. Die zegt, goedenavond, goedemorgen als jullie dit lezen, Maarten en Stefan. Classic Woensdag, ja, dan ga ik toch voor Dolly Parton met 9 to 5... ze is overleden. En wij denken inderdaad dat het die kant op zal gaan.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja. Dan heb ik ook nog Remco Levels binnengekregen, onze taxichauffeur. De eerste taxichauffeur vandaag. Nou, die is ook al gisteravond binnengekomen volgens mij, hè?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, laten we eens even... Ja, gisteravond is deze al binnengekomen om 21:51.
0: Remco...
1: Dus ik denk wel dat Remco ook wel doelt op een bepaalde classic.
0: Nou, laat
1: wel.
2: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Hallo,
2: hier Remco, de taxichauffeur.
0: Ja,
2: Classic Woensdag. Oh, we hebben naar de trieste nieuws gehoord van Dolly Parton.
0: Ja.
2: Ja, verschrikkelijk. Topzangeres. Dan zou ik toch weer voor Dolly Parton samen met Kenny Rogers willen gaan. Islands in the Streams. Ik wens u een fijne uitzending in de studio en tot morgen. Groetjes, hoi hoi.
1: Radio, inderdaad. Nou, dat is al streepje 1 bij...
0: Dolly Parton hebben we nu dus met 9 to 5 en Islands in the Stream.
1: Nou ja, dat gaat dus nu al hard.
0: Ja,
1: ik denk dat ik telraam straks best wel nodig heb met alles te tellen... met hoeveel streepjes erachter ieder liedje staat.
0: Ja.
1: Zullen we eerst even kijken, want gisteravond heeft Rob van Hoven natuurlijk ook een appje geschikt.
0: Zeker, ook de taxichauffeur.
1: Zeker weten, onderweg natuurlijk. Robbie, goeiemorgen, jong.
3: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur. Ja, ik ben om 6:15 al vertrokken van het Hoensbroek richting Schiphol Airport. Met een valiesrit.
0: Ja.
3: En als voorgloeier ga ik voor Dolly Parton, want die is gisteren gestorven. En dan ga ik voor het liedje I Will Always Love You. Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending en tot morgen. Radioa.
1: Radioa. Ah, nou ja, goed, dan gaat daar ook weer even een streepje bij, hè?
0: Ja.
1: I will always love you.
0: Een streepje bij, die hadden we nog niet op het lijstje staan.
1: Nee, deze nog niet.
0: Love you. Dan kijken we ook nog eventjes naar Maurice Michels. Hey Maurice, goedemorgen, man.
4: Hey, goeienacht, mannen. Ja, voor jullie goedemorgen. Ja. Voor mij weer goeienacht. Ja. We begonnen aan mijn nachtdienstje.
0: Oké. Okay.
4: Ja mannen, mijn voorgloeier voor deze Classic Woensdag, daar ga ik voor de Pet Shop Boys met Suburbia.
0: Oh.
4: Mannen, ik had je fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. En we horen ons morgen weer. Radio,
1: hè. Nou ja, gaat die daar ook even voorbij, Anvo ook. Wat was het? De Pet Shop Boys, hè? Ja. De Pet Shop Boys, nou ja.
0: Dan Margootje Heijden. Goedemorgen, Maarten en Stefan. Graag Dolly Parton, die gisteren is overleden. I will always love you. Daar mag een streepje bij zitten.
1: Ja,
0: en tot slot neem ik ook nog eventjes Monique Marketenser mee. Onze eigen secretaresse natuurlijk. Ik dacht aan Dolly Parton met Jolene als voorgroeier.
1: Nou, komt er
0: ook mee. Nou, keuze is reuze, denk ik, vanochtend. We zullen zien waar het op uitkomt.
1: Ik zal het telraam alvast erbij pakken, hoor. Het is L1, wees welkom bij De Voorgloeier. 13 minuten over 6. Maarten present, Stefan present. En hier zijn de dames van Anne.

0: on Vogue. Zo heet het liedje. Goedemorgen, de L1 ochtendshow. Maarten Stefan hier. Ja, dat is hartstikke druk in de L1 WhatsApp. Ja. Op deze classic woensdag.
1: Ja, inderdaad. En dan heb ik hier Marco Huppertz binnengekregen. Natuurlijk helemaal reden Ems, boven in Duitsland. Net over de Nederlandse grens bij Groningen. Goedemorgen Maarten en Stefan. Naar aanleiding van het overlijden van Dolly Parton. Is mijn voorgloeier voor vandaag I Will Always Love You. Geschreven en uitgebracht in 1974. Een Limburgse groet vanuit het hoge Emsland, zegt hij erbij. En dan Roland de Buxenwijzer zegt: goedemorgen, Maarten en Stefan. Gisteren werd bekendgemaakt dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden. En daarom ga ik deze Classic Woensdag voor haar duet met Kenny Rogers en Islands in the Stream. En dan Otje Oudneer, oftewel Jan Stultjens, die zegt: goedemorgen, Maarten en Stefan. Ik ga voor de volgende keer ook voor Dolly Parton. Maar dan Jolene.
0: Ah, kijk eens aan.
1: Jean Baudelier dan, die zegt: goedemorgen Maarten en Stefan, voor de volgende uur Jolene van Dolly Parton. En dan is die hier weer, het jokertje van Postert. Ik ben benieuwd waar die nou weer naartoe onderweg is. Goedemorgen!
2: Goedemorgen man en goedemorgen volgers. Je bent de joker van Postert. Vandaag heb ik Leuven in de planning staan. Voor de rest zien we wel. Gisteren kwam ik het nieuws te horen dat Dolly Parton gestorven was.
1: Ja.
2: Ja, daar zal waarschijnlijk dus vandaag ook wel de vleugel weer over gaan. En iedereen zal wel denken eigenlijk aan Working 9-to-5, Art in the Stream, ja. Jolene.
1: Ja.
2: Dat zijn een beetje de meest bekende nummers.
1: Allemaal geweest.
2: Maar ik gewoon voor I Will Always Love You. Ja. Dat is oorspronkelijk van Dolly Parton.
1: Mm-hmm.
2: En dat vind ik eigenlijk haar versie veel beter als die andere versie, zal ik maar zeggen. Ja, voor de rest, iedereen met werken werk. Ze voor de chauffeurs van de slintjes en Radio.
0: Radio, ja, jongen.
1: Ja.
0: Nou, dan gaat er weer een streepje bij. I Will Always Love You.
1: En dan heb ik ook nog Herman Meijers. Die staat normaal gesproken altijd voor een bijzondere plaat. Komt altijd met nummertjes waar wij Engelstalig of Nederlandstalig van kennen. En dan komt hij met een hele anderstalige Japanse versie bijvoorbeeld. Vandaag niet overigens hoor. Maar wel een aparte keuze voor Dolly Parton met het nummer You Are.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat vind ik nog eens een bijzondere keuze. En dan, goedemorgen, Koddige Harold.
0: Hallo,
3: Harold. Goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
3: Alle vloeiwappies. Voor deze classic woensdag.
1: Ja.
3: Kan ik toch voor een nummertje van Dolly Parton.
1: Ja, dat dacht ik al.
3: Jolene.
1: Oké.
3: Okay. Icoon in de muziekwereld. Op alle fronten. Helaas overleden. 80-jarige leeftijd.
1: Ja.
3: Dus bij deze. Wens ik u allemaal een korte woensdag.
1: Dankjewel,
3: en
0: Harold. Nou, dan gaat er weer in ieder geval weer een streepje bij. Die van Dolly Parton. Jolene ook nog, I Will Always Love You. En die andere plaat die er nog niet bij stond, hè? You Are.
1: You Are, ja.
0: Nou, die gaan we dan ook nog eens even op het liedje erbij zetten. Nou ja, kom maar durk, hè. Dina Appjes en van harte welkom via de L1 WhatsApp. Het is de veugloeier hier, die alleen. Met mensen, kinderen en mooie dames.

0: mensenkinder. En de mooie dame, dit is de L1 Ochtendshow. Lekker poepie drukken in de L1 WhatsApp-mag.
1: Ja, dat zal in ieder geval te maken hebben met het overlijden van Dolly Parton. Want het is toch een icoon in de muziekgeschiedenis. Hè? Overleden op 80-jarige leeftijd. Gisteravond werd dat nieuws bekendgemaakt. Na een kort ziekbed is ze overleden. En daar horen we dus ook de meeste mensen over vandaag, hier in de Voorgroeier. Ik ben benieuwd of Stefan van Inge het er ook over heeft. Goedemorgen, Stefan.
2: Goedemorgen. Hi, jong. Stefan en Maarten.
0: Hallo.
2: Op deze Classic Gonzig.
1: Ja.
2: Ja, gisteren bereikte ons het droevige nieuws dat Dolly Parton overleden is. Dus ja, dan weten we automatisch eigenlijk ook al hoe de vuurgloeier er is vandaag. Wel het geweer. Dus ja, ik denk dat ik maar gewoon met de muur even met genomen. En dat ik hoop op Dolly Parton met Jolene op deze Classic Woonzicht. Want dat is toch wel een klassieker dat iedereen vast wel kent. Nou, heren, ik wens u een hele fijne dag. Tot morgen en radio, hè.
1: Radio.
0: Hartstikke leuk. Er gaat er weer even een streepje bij, hè.
1: En daar is ook weer eens een keertje Erwin Oetheidse. Goedemorgen deze morgen, zegt hij. Hier Erwin, de verkeersregelaar Oetheidse. Onderweg naar mijn locatie om het verkeer weer in goede banen te leiden, zegt hij. Voor mij de volgroeier ook Dolly Parton met Jolene. Een fijne uitzending en radioba, zegt hij erbij. En Ruudje hoort klummen, daar is er ook weer bij. Goedemorgen, Ruudje. Het is alweer Classic Woensdag. Ik gewoon vandaag voor Status Quo met In the Army Now.
0: Oh.
1: Ach, er zijn altijd mensen die wat anders denken natuurlijk. En dat is altijd goed hoor.
0: Maakt niet uit.
1: Hier in de voorgroeier. Maurice van der Vin, die komt ook met wat anders. Die zegt, doe mij maar Steelers Wheel met Stuck in the Middle with You.
0: Hartstikke leuk.
1: Een lekker klassiekertje eigenlijk hoor.
0: Ja, precies. Ik schrijf hem wel even voor de voorontbijtlijstje.
1: Nou ja, allebei hè.
0: Ja, zeker.
1: Dus ook die van Ruudje Oetklummen.
0: Als je dat maar weet.
1: Dat je Status Quo er ook bij zet.
0: Ja,
1: en dan
0: zeker.
1: Fred, onze wegenbouwer. Goedemorgen Fredje. Goedemorgen voorgloeiers Maarten en Stefan. Als voorgloeier voor mij. En dat had ik niet verwacht. Dolly Parton met Baby I'm Burning.
0: Nou, die kan even nieuw op de lijst.
1: Ja, die hadden we er nog niet bij staan.
0: Die stond er nog bij.
1: En dan stond van dit rijtje onze automatische deurenmonteur Frankie Schultheis. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
1: Hallo.
3: Goedemorgen, gloeiwappies. En met de Frank Schultheis en Bronsum. De automatische deurenmonteur op de Classic gewoon zich. Ja, mannen, we zitten weer op de helft van de week. Hè.
1: Ja.
3: Het gaat weer richting het weekend. Het gaat weer de goede kant op. En het weer, niet te warm, niet te nat, geweldig voor te werken.
1: Absoluut.
3: Mogen niet klagen.
1: Ja, heb je gelijk.
3: Mannen, de klusjes voor vandaag. Ik begin in Nederweert en dan ga ik nog een mung, maagraten.
1: Ja.
3: En dan het Zuiderland ziekenhuis in Geleen.
1: Okay.
3: Dus mijn dag is goed gevuld. Mannen, mijn inleg voor vandaag op de Classic Gewoonzicht, dan ga ik voor Imagination.
1: Oh.
3: Is het Just an Illusion.
0: Zo.
3: Mannen, ik wens je een fijne dag. Ik schoon uitzending en besmeurigen.
1: Ja, besmeurigen, man.
3: Dance, donderdag.
1: Jazeker.
3: Radio.
1: Radio, ja.
0: Een lekkere plaat.
1: Lekkere plaat. Maar die kan morgen ook nog, hè? En zondag. Maar ja, goed. Het ziet er natuurlijk nou uit dat we richting de Dolly Parton plaat gaan.
0: Dat denk ik
1: het ook. Het rare fenomeen doet zich vandaag voor. Dat we dan een artiest hebben waarvan een aantal nummertjes worden genoemd. En dan moeten we dadelijk kiezen uit het nummertje.
0: Ja.
1: In plaats van de artiest.
0: Ja, ik ben, dit keer kan ik de vork thuis laten. Want ik kan echt schrijven met... met gewoon de pen hoor. Maar er staan een aantal voor. I Will Always Love You, Jolene. Die gaan hartstikke hard. 9to5 gaat ook hartstikke hard. Nee, je bent van harte welkom.

0: Heerlijk zijn met deze van Elfaville. En de Big in Japan, dit is L1, de ochtendshow met de volgloeien natuurlijk. Classic Woensdag is vandaag.
1: Ja, zeker.
0: En dat is hartstikke, ja, hartstikke druk in onze eigen L1 WhatsApp.
1: Ja, en dat is niet verwonderlijk natuurlijk, hè, met het overlijden van Dolly Parton. Maar er zijn ook mensen die komen met hele andere platen. We hebben bijvoorbeeld Imagination erop staan. Hè,
0: ja.
1: Wat was het ook alweer?
0: Imagination, ja, ik zie hier een hele andere plaats staan. De Pet Shop Boys natuurlijk.
1: Ja, Pet Shop Boys ook. Ja, ja. Maar Patrick Maas die komt met de U2 en With or Without You. Dat is natuurlijk ook een andere. Is ook een lekker klassiekertje. En dan hebben we hier de barregaande, oftewel Michel Bakker, nog steeds links op de bank als het goed is. Want je hebt nog steeds vakantie, hè, Michel?
2: Goedemorgen, Maarten, Stefan, vrienden van de vroege ochtendshow de Nederlander.
1: Goedemorgen,
2: hier,
1: man.
2: De barregaande, ja, met de volgloeien. Ik zat vandaag te denken aan Johnny Jordaan met de afgekeurde woning. Dan maar wou ik volgloeien in Classic Woensdag. Goed, de barregaande. Gaat jullie links op de bank supporten. Ik wens iedereen een hele mooie woensdag. En we spreken ons morgen bij Dance Donderdag. Dit was de barregaande voor L1 Radio.
1: Dio, jongen.
0: Hartstikke leuk.
1: Dat is ook een bijzondere keuze.
0: Ja, heel bijzonder.
1: Ja, zeker Johnny Jordaan. Ik had er niet op gerekend.
0: Nee, ik niet.
1: Ruudje Bouten dan. Ja, die komt dan wel toch weer met Dolly Parton en Jolene. Ter nagedachtenis van het overlijden van Dolly Parton, zegt hij. En Antje Dekkers is er ook weer. Oet wel. Goedemorgen allemaal. Vandaag kunnen we denk ik alleen maar met een klassieker veurgloeien van Dolly Parton. Ik wil gehoren 9 to 5. De Patrick Ubachs, ja, die denkt er toch heel anders over. Die zegt, doe mij maar Queen met Don't Stop Me Now. En Petra Stroom zegt, goedemorgen Maarten en Stefan. Ik wil toch ook Dolly Parton. Maar ook een hele bijzonder nummer van haar.
0: Ja, die staat nog niet op de lijst.
1: The Coat of Many Colors.
0: Ja.
1: En dan Alex Feiten, goedemorgen Maarten en Stefan. Deze Classic Woensdag kan er maar eentje zijn, zegt hij. 9 to 5 van Dolly Parton. Een fijne uitzending en radioa. En dan heb ik hier de dame die er ook iedere dag zo'n beetje bij is. Diana. Goedemorgen, Diana.
3: Goedemorgen, Maarten en Steven.
1: Hallo.
3: Deze woont ik gewoon een verdolle Dolly Parton.

0: always, always I love you. Radiera wat.
1: Radio,
2: I will always love you, Diana, dankjewel. En natuurlijk, jij zegt het al, het is hartstikke druk. Iedereen heeft denk ik wel wat ergens met Dolly Parton.
1: Mm-hmm.
2: Het is een soort van guilty pleasure, hè?
1: Absoluut, absoluut, ja. Absoluut. En ik denk dat de nieuwe generatie natuurlijk ook nog even de link maakt met Miley Cyrus.
2: Oh ja,
1: ook
2: is,
1: nog.
2: Is de tante, hè?
1: Ja, ja, ja, precies ja. Dat. Dus in ieder geval, het is een grootheid. Want in Amerika natuurlijk nu ook. Iedereen die alleen maar Dolly Parton aan het draaien is. Gisteren zag ik zo'n log, zeg maar, van alle radiostations over de hele wereld.
2: Ja, dat gaat natuurlijk in één keer een piek naar boven.
1: Ja, in één keer. Allerlei Dolly Parton liedjes op de radio. Nou, wij gaan er in ieder geval zo meteen ook nog één aan toevoegen aan de voorgloeierlijst. Van harte welkom in de L1 WhatsApp. Geef ze even durig, ja, de Classic Woensdag. Dit is Harry Styles en American Girls. Right.

0: Classic Wonsdag, dit is L.A. met Big Mountain en Baby I Love Your Wave. We zitten midden in de volgloeier L1 WhatsApp. Ja, voor deze Classic Wonsdag, Maarten. Hartstikke druk natuurlijk in de L1 WhatsApp.
1: Ja, en het gaat, zoals ik al zei, behoorlijk over Dolly Parton natuurlijk. Gisteravond het in ieder geval bekend is gemaakt dat ze is overleden. Goedemorgen, Maarten en Stefan, zegt Stefan Penders. Voor de volgende had ik ook graag Dolly Parton met 9 to 5. En dan is hier Jos er ook natuurlijk, onze Poolse vriend. Tenminste, hij doet alles in het Pools. Hij heeft ook wel Poolse muziek. Maar ik ben nu benieuwd waar hij mee komt op deze dag. Dat we weten dus dat Dolly Parton is overleden.
0: Dzień dobry! Dzień dobry!
2: Dzień dobry, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, gloeiwapjes. Op deze classic Gonzig. Ja, gisteren was ik niet erbij. Ik moest op tijd naar het werk.
1: Ja.
2: Want ik moest namelijk met een busje van het werk het naar Kuik brengen.
1: Oh.
2: En ja, dan moest ik even eerder weg.
1: Ja, we misten je al.
2: En ja, voor vandaag de vuurgloeier. Ook gedacht, ja, ik wil even afwijken van mijn normale Poolse repertoire.
1: Ja, dat dacht ik
2: omdat
1: wel,
2: Dolly Parton is overleden. Ik heb het geluk gehad om 2 keer een Dollywood te zijn geweest. Om door de Dolly Parton Stampede Show mee te maken. En dat wordt een hele mooie, hele leuke happening. En ja, ik hou dan ook gedacht aan Jolene. Het beste country nummer wat ooit gemaakt is geworden. Zoals ik maak er een hele schone dag van.
1: Dankjewel, man.
2: Of weet als niet zo.
0: Ja, Dovid Zenja is het volgens mij in de pool. Dovid Zenja.
1: Ja? Oh, oké, okay, ja. Dat
0: of weet als niet zo.
1: Geleerd, ja.
0: Dat vind ik dan wel mooi, hè. Of weet als niet zo aan Polish.
1: Ja, Jolene dus op het rijtje erbij. En dan hebben we hier Christian de Hovenier. Ja, het is prachtig weer, Christian, vandaag om lekker in de grond te vroeten. Goedemorgen, man.
3: Een hele goede morgen, Pascal en Maarten. Hier is Christian de Hovenier uit Brunsum. Vandaag classic gewoon zeker. Ja. Nou, dan ga je natuurlijk ook voor Dolly Parton met 9 to 5.
1: Oké.
3: Okay. Wens je een hele leuke uitzending en een fijne dag. En dan zeggen we.
1: Dankjewel, zetten we een streepje bij natuurlijk. Annemie, die zegt goedemorgen. Maarten en Stefan, de volgende van vandaag. Dolly Parton met I Will Always Love You. En dan hebben we hier onze buschauffeur Roel de Jong. Die heeft ons weer een locatie gestuurd. En kunnen we niet helemaal mee zien waar die is. Maar hij zal wel weer met de bus onderweg zijn. Want hij rijdt op Spanje natuurlijk. Mm-hmm. En is vaak onderweg. En vandaag ook. Goedemorgen, Roel.
0: Goedemorgen.
4: Hey. Goedemorgen mannen, Roel hier, vanuit de bus, vanuit Spanje.
1: Ja.
4: Dat tomatenvis is heerlijk. Ik heb een lekker fles carpaccio mee, dat doet er even op wat het is. Maar dat is heerlijk bij deze temperaturen. Ik gok mee met Dolly Parton, I Will Always Love You. Lijkt me een geweldig nummer. Je kan onderweg naar Erbelozie. Daar liggen heerlijke broodjes en croissantzaken. Dat weten de mensen in de bus nog niet. Maar dan gaan we lekker een hele korte stop maken. Wandel naar Luxemburg en vanmiddag weer op Limburgse bodem.
1: Kijk.
4: De groeten en tot de volgende keer. Radio.
1: Radio en goede reis, hè? Want het is toch altijd spannend, hè? Die Franse autoroutes.
0: Ja.
1: Daar is hij. Daar gaat hij naartoe onderweg in ieder geval, begrijp ik. Roel de Jong is altijd onze buschauffeur. En dan hebben we hier Helmoet Weissen, de man die dadelijk weer op Maastricht-Agen Airport het dak staat om de weerwaarneming te doen. Maar nu komt hij natuurlijk met een nummertje voor de volgende keer.
0: Oh ja.
5: Eén goedemorgen, Maarten en Stefan. Ja, daar zijn we weer. Classic woensdag, oftewel classic friteuze dag, niet verzwaren.
1: Absoluut, ja.
5: Ja, en dan met natuurlijk het overlijden van Dolly Parton, waar dan langzaam naartoe zou gaan. Zo die geroepen dan in de ochtend. Dan eigenlijk zo'n toepasselijke plaat voor zijn natuurlijk. De plaat van Dolly Parton met Zach Williams. There Was Jesus. Alleen ik weet niet of dat een klassieker is. Dus goed, wel toepasselijk. Maar dan ga ik in dit geval, want waarschijnlijk krijg ik een zoomer op. Dan ga ik voor Jolene in dit geval.
1: Okay.
5: Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je verder een fijne uitzending. Radio.
0: Radio.
1: Ja, radio. Je zult wel meemaken, Helmoet, vandaag weinig zoomer te horen.
0: Ja.
1: Want ja, Dolly Parton, ook al is het geen klassieker, we nemen hem gewoon mee hoor. Ook, hè?
0: Absoluut.
1: Ja, zeker. En dan ben ik benieuwd, we hadden net natuurlijk Jos Rook, die afgeweken is van zijn Poolse zaken. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ook Kulsje Frans. Ja, en ik weet niet of Dolly Parton überhaupt ooit wat in het Kuls gedaan heeft. Maar misschien wijkt Frans ook wel af. Een schöne goeie morgen, Kulsje Frans.
6: Ja, dan zijn we geland op een classic Hoonzig.
1: Ja.
6: Op een classic Hoonzig. Had ik natuurlijk ook wel het vuistje verzorgd met een tasje koffie deze morgen.
1: Ja,
6: en dan een klassieke oesterkultje kruis. Het liedje van de Blackfuss.
1: Ja.
6: De Kaffeeboot.
1: Natuurlijk.
6: Nou, los op kieken of dit is een mooie giet werden.
1: Denk
6: het
1: niet.
6: Is het niet zo, ook geen probleem. Dan wens je trotzdem alle neu nog een schöne dag. En radio.
0: Ja, de Kaffeeboot staat erbij, maar
1: is, een lekker nummertje.
0: Ik denk een hele kleine kans hoor.
1: Frans blijft in ieder geval bij Kulsje muziek. Hè. Dat is ook altijd goed. Dan heb ik hier de Prins Oet Glen, oftewel Hansje Fase. Die zegt: goedemorgen Maarten en Stefan. Op deze Classic Woensdag. Ja. Weer een muziekicoon overleden. Dolly Parton, doe mij maar 9 to 5.
0: 9 to 5. Nou, in ieder geval, je bent van harte welkom in de L1 WhatsApp. Welke track gun voor strakke draaien in Classic Woensdag? Het is David.

0: Room 5 en Oliver Cheatham en Make Love and Listen to the Music. Get down on Saturday night. Oh, maar zo vers, hè, Maarten.
1: Ja. Toch? Ja, we hebben nu in ieder geval de volgende weer nog steeds lopen. En het is hartstikke druk. We gaan lekker door na 7 uur. Barney Zijlstra, die is er ook weer bij. Die zegt voor mij, I Will Always Love You. Een nummer wat later gecoverd werd door ook al overleden Whitney Houston, inderdaad. We zien iedereen een fijne dag toe. Geniet nog van wat mooie momentjes. Zelf heb ik een zware dag voor de boeg in het ziekenhuis. Nou, we wensen je daar heel veel sterkte bij, Marley. En dan Dennis Thomassen. Iedere dag is hij erbij. En dan zegt hij, goedemorgen, Stefan en Maarten. Maar waar komt hij vandaag voor de volgende mee?
2: Ik ben benieuwd.
3: Hoi, Stefan, Maarten.
1: Hoi.
3: Niet geheel verrassend, maar ik ga voor Dolly Parton, ja, met Island in the Steam.
1: Oh ja. Oh.
3: Fijne uitzending verder. En Radio.
1: Radio. En dan de Robert Loke, die gaat ook mee voor Dolly Parton met I Will Always Love You. En dan weer die andere taxichauffeur hier, Henkie Leenders. Goedemorgen, man.
0: Goedemorgen, Henk. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
1: Hi.
4: Oh, sorry, Stefan en Maarten.
0: Ja.
4: Hier, Henk, de taxichauffeur. Ja, vandaag in Classic Woensdag.
1: Ja.
4: Zie ik het plaatje Classic Woensdag. Ga ik eens voor de shoes. I see the rain. Komende dagen zal dat liedje toepasselijk zijn.
1: Ja, maar vandaag toch nog niet.
4: Ik ga vandaag in de voorgloeier voor de shoes van I See The Rain.
1: Ja, dat begrijp ik.
4: Fijne dag in de studio en we horen ons morgen. Radio, hè?
1: Radio, maar, Henk,
4: ja,
1: volgens mij.
4: Hier, Henk, ja, nog een keer. Ja. Ik hoorde dat Belly Barton helaas op 80 jaar leeftijd is overleden.
1: Ja, inderdaad.
4: Dus ik ga met de meesten stemmen ga ik mee vandaag. Okay. Radio, hè?
1: Ja, eigenlijk doen we dat niet meer, hè? Met de meeste stemmen, maar goed, voor vandaag Dolly Parton. Jij hebt een beetje dat telraam bij de hand.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Welke steekt er nou bovenuit?
0: I Will Always Love You steekt er bovenuit. Jolien, ja, gaat hard en 9 to 5 hun hart. Okay. En daaronder dan weer Island in the Stream.
1: Nou, dat is mooi. Dan Leon Weijers, die draagt ook weer een steentje bij aan Jolien. Hij zegt, bedankt en een fijne dag. Groetjes van Leon Oetbolder. En Poolse Frank die zegt ook, Gin Dobremannen, uiteraard ga ik vandaag niet voor een Poolse plaat, maar ook voor Dolly Parton met haar nummer Baby I'm Burning.
0: Oh, nou, dan gaan we die even op de lijst erbij zetten. Wees welkom in de L1 WhatsApp voor de volgloeiers hier bij L1. Het is de ochtendshow. Maarten Stefanier met Cameron Whitekamp en Medusa.

0: Tegelen. Een paradijs voor bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de LA Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In het onderzoek naar de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo is een verdachte aangehouden. Wie het is en waarvan die precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. Limburgse bioscopen hebben een goede zomer achter de rug. Vooral tijdens de heetste dagen zochten veel bezoekers verkoeling in de bioscoopzaal. En de politie heeft in Venlo een BMW M2 in beslag genomen na een grove snelheidsovertreding. De bestuurder reed 139 km per uur, waar 50 is toegestaan.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
3: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
2: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
4: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Ja,
5: Europa,
4: het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
6: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
2: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden.
7: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dig.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
10: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.

0: Tina Turner en de best in de ochtendshow van L1. Een hele goedemorgen. Het is 9 minuten over 7. Maarten is present, Stefan is present. En natuurlijk alle gloeiwappies in de L1 WhatsApp. Het is hartstikke druk vandaag, hè Maarten?
1: Ja, en dat heeft alles te maken natuurlijk met het overlijden van Dolly Parton. We hebben een aantal nummertjes al in de lijst staan die genoemd zijn vanochtend. Noem er eens een paar.
0: Ja, nou ja, You Are is aangevraagd, maar dat geeft er maar één streepje bij. Maar goed, de absolute, laten we zeggen, top 3. Zijn toch eigenlijk van 3 naar 1 of 1 naar 3? Ja, 3 naar 1. Nou, 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Dat is dan echt de meest aangevraagde. Kan nog van alles veranderen natuurlijk in de L1 WhatsApp.
1: Nou, eens kijken wat erbij komt. Erwin van Ewijk, goedemorgen man.
0: Erwin, een hele goede morgen jongen. Hey, daar Gunfer.
2: Goedemorgen Maarten en Stefan.
0: Hoi.
2: En alle goede grapjes. Erwin, hey.
1: Goedemorgen man.
2: Ja, gisteren is onze lieftalige Dolly Parton overleden. Dat wil ik dan ook bij deze aanhoren. Dolly Parton met I'll Always Love You. Dan ik iedereen een fijne woensdag. Werk ze allemaal. En radio.
0: Radio, hè? Nou, daar gaat er weer eens.
3: Maak er maar Jolene van.
0: Oh, daar moet ik even Jolene van maken.
1: Ja.
0: Ik was met het telgram verkeerd bezig. Nou, Jolene, één erbij.
1: Ja, dan heb ik hier Ruud, die zegt Dolly Parton graag met I Will Always Love You. En Jos Tossings, onze buschauffeur. Ja, waar kom jij mee? Goedemorgen, Jos.
4: Goedemorgen, Stefan en Maarten.
1: Hi.
4: Ja, Jos, de touringcarchauffeur is ook wel bezig vandaag. Ik ben om 5:15 begonnen.
1: Zo.
4: Ik ben nu iemand uit die trein, of uit die stremming aan het rijden.
1: Oh ja.
4: Valkenburg, daar gaan het op lied. En dat er iets weegt, goed leek.
1: Aha.
4: Dus alles goed. Rustig heen nog. En de veurgloeier voor mij is natuurlijk ook omdat Dolly Parton gisteren gestorven is.
1: Ja.
4: Van 9 to 5.
1: Oké, okay, zet we stevig bij.
4: Groetjes. Misschien stapluigen. En
1: Radio, Jos. We zetten er weer een streepje bij natuurlijk.
0: Ik zal even de administratie bijwerken. Ja, 9 to 5 komt er een streepje
1: en
0: bij.
1: En daar is hij dan weer. Hij is er iedere dag bij geweest deze week. En dat vinden wij altijd lachen. Want hij komt eigenlijk oorspronkelijk niet uit onze provincie, maar luistert wel iedere dag. Dion de Amsterdammer, goedemorgen man.
5: Goedemorgen strijders van L1.
0: Hallo.
5: Dion de Amsterdammer.
1: Ja.
5: Nou, ik moest wat later beginnen, dus zet even die radio aan. En dan hoor ik opeens die mevrouw is overleden. Ik denk, ja, die ken ik er ook alweer van. Ik heb even gekeken, gegoogeld. Ik denk, oh ja, ik weet het alweer.
1: Oh ja,
5: maar goed, om met de menigte mee te gaan, doen we de classic volgloeier.
1: Ja.
5: Julie.
1: Oké.
5: Okay. Ja, leuk liedje. In ieder geval, radio.
1: Radio.
5: Daad van een baske.
1: Zeker weten.
5: En de groetjes. Piep, piep, piep,
1: piep. Die op Amsterdam, dankjewel man. Dan heb ik hier Ron. En Ron zegt, zet voor mij eigenlijk maar een streepje bij Dolly Parton. Het nummer maakt niet uit, zegt hij.
0: Ah, oké.
1: Okay. Hadden we toch graag geweten. Maar goed, er steken zich natuurlijk al heel wat af. En Kelt zegt, goedemorgen Maarten en Stefan. Ik wil als veurgloeier Dolly Parton met 9 to 5.
0: 9 to 5. Nou, het gaat hard.
1: Ja, zo is het. Hoppakee. We hebben nog heel wat appjes te gaan. Zometeen gaan we verder met de voorgloeier hier bij L1. Maar eerst gaan we naar dit liedje.
0: Weet je ook welk liedje er is, Maarten?
1: Ja, dat weet jij.
0: Dat weet jij toch ook.

0: Een van de favorieten van Maarten, ik weet het zeker. Lost Frequencies en Yannick Davy. En Reality in de L1 Ochtendshow. Je stond even te swingen hier, hè?
1: Hop, hop, hop. En we gaan gewoon door.
0: Ja, absoluut.
1: Met de voorgloeier. En dan hebben we hier nog Christian IJsinga. Die zegt, hallo Stefan en Maarten. Doe maar Dolly Parton met 9 to 5. De groetjes van Christian. En Wim Wouters zegt, het Dolly jonge werken van de Wis 9 to 5 wil hij graag horen. Chique plaat. En Sjaak van Eer zegt, doe mij ook maar Dolly Parton. Maar die heeft toch wel een bijzonder nummer, hoor.
0: Ja, dat is Light of a Clear Blue Morning.
1: Ja, zeker weten. En dan heb ik hier Johnny, Johnny Eipelaar. Goedemorgen, John.
0: Goedemorgen, John. De Gunfer, hè.
2: Goedemorgen, jongens. Hallo. Goedemorgen. Goeie gloeiwappie voor de classic woensdag. Dan doen jullie toch een winnaar van Dolly Parton, hè.
1: Ja.
2: Goed zo. Hey, Radio. Radio. Iedereen een fijne dag verder.
1: Ja, hoor.
2: Radio.
0: Ja, dan ben ik dus benieuwd wat er nog meer is ingesproken door John.
2: Ik ken always wild always love you.
1: Okay.
2: Dat wil ik dan ook gewoon volgen van Dolly Parton. Ik had eerder al een berichtje gedaan, maar dat gun ik dan nog toch daarvoor. Hey, goedjes,
1: hoi, hoi.
0: Ik zal even de administratie bijwerken, want...
1: Dat is best ingewikkeld, hè?
0: Ja, ja, van streepje erbij en streepje weg. Het is allemaal ingewikkeld gestreepje hier.
1: Dan Marleen van Minnen, die zegt... Doe ook mij maar Islands in the Stream van Dolly Parton. En Wiel, die zegt... Goedemorgen allemaal, ik wil I Will Always Love You van Dolly horen. En Wesley Engelen, die komt tot slot met... Doord van Michemer... Jolien.
0: Nou, even een tussenstandje nog snel.
1: Maar eens even.
0: Nou ja, op dit moment is het een nek en nek race tussen I Will Always Love You en Jolien. En daarachteraan 9 to 5. Nou, het kan ook van alles veranderen. Geef het even door via de L1 WhatsApp. Doe even met de Classic One zich in de volgloeier. Hier ben je alleen. Dit is de Jans van Baggerband en Kump nog het.

0: Lekkere muziek uit eigen provincie. Meer natuurlijk te vinden via de site pladdenwegradio.nl. Jorden Janssen Baggerband en Kump nog het in de L1 ochtendshow. Een hele goede morgen. Maarten Poepie druk in die L1 WhatsApp.
1: Ja, op deze classic woensdag 26 augustus. Waar toch heel veel aangevraagd wordt. Dolly Parton, die natuurlijk is overleden. Gisteren bekendgemaakt op 80-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Ton Jans, die is er ook bij. Goedemorgen, Ton.
2: Goedjes, Ton.
0: Goedemorgen.
2: Doe het plaatje van Dolly Parton maar. Ja. Dat is nu toch wel een gepaste plaats.
1: Ja.
2: Groetjes, Ton.
1: Welke nummer, Ton? Dat heb je even niet doorgegeven.
0: Maar Ton goed, maakt het spannend.
1: Dolly Parton, veruit favoriet. Ook bij Cindy. Want die zegt, doe mij maar Jolene.
0: Nou, dan gaat
1: en chef 1, die heeft ook wat ingetikt. Die zegt, Maarten en Stefan, goedemorgen hier. De chef, het geit vandaag oog voor Jolene. Radioa. En dan heb ik hier Peter Meijer. Die komt ook met Dolly Parton. Of nee, Peter Meijer. Wim Kuipers moet ik zeggen. Die zegt, doe mij ook maar Dolly Parton. Maar dan een hele andere plaat.
0: Heartbreaker.
1: Diamonds and Rhinestones.
0: Ja?
1: Ja, ja. Heartbreaker inderdaad. Staat op de LP Diamonds and Rhinestones. Dat is wel een heel andere invalshoek natuurlijk, hè. En Leon die zegt, goedemorgen Maarten en Stefan. In verband met het overlijden van Dolly ga ik voor de volgende uur natuurlijk voor I Will Always Love You. En Mina Huppert zegt, ik wil ook I Will Always Love You van Dolly Parton.
0: Nou,
1: en dat is het zo'n beetje, dus je moet het telraam even erbij pakken.
0: Ik ga zeker even het telraam erbij pakken. Ah. Dat wordt rekenen.
1: Ton die zegt nog, Ton Jans, doe maar 9 to 5.
0: 9 to 5, ja. Nou, moet

0: Woensdagochtend, dit is L1 met de volgloeier. Het is hartstikke spannend. Ja, dat telegram van mij, ja.
1: Oh, Maarten.
2: Maakt half uur, ja, maakt zeker er ook vanaf vandaag. Ja, ja. Maar goed, ik ga het je nog wat moeilijker maken.
0: Nou, vertel.
2: Ik krijg nog net op de valreep Wendy Pierik binnen.
0: Ja.
2: En die zegt ook, doe mij maar Dolly.
0: Ja.
2: Met I Will Always Love You.
0: Nou, als ik hem dan even naar rechts schuif...
2: Ja.
0: Dan betekent dat... Dat we een winnaar hebben. Of ja, in ieder geval een winnares uit deze lijst. Van de Dolly Partons allemaal. En dat het één plaat in ieder geval niet is geworden.
2: En dat is?
0: Dat is Jolene.
2: Oh, dat vind ik dat.
0: En dan weet je één ding. Dat er een andere winnares is. Oftewel, de meest aangevraagde plaat vandaag in de voorgloeier. Dankjewel voor deurgeven via de L1 WhatsApp. Wat een heerlijke plaat. Dolly Parton, dit is I Will Always Love You, Be Alone.

0: Tegelen. Een paradijs voor bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de L1 Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd.

0: Als het ergens kan, dan kan het bij Frits, want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
2: In het onderzoek naar de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo is een verdachte aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag door een wandelaar gevonden in de bosjes langs de Maas. Politie hield vanaf het begin rekening met een misdrijf. Wie de verdachte is en waarvan die precies wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Limburgse bioscopen hebben een goede zomer achter de rug. Vooral tijdens de heetste dagen zochten veel bezoekers verkoeling in de bioscoopzaal. Onder meer Doc 6 in Panningen, Lumière in Maastricht en filmhuis Zicht in Sittard zagen meer publiek. Naast de airco hielpen ook grote films en buitenvoorstellingen. In Maastricht en Sittard waren verschillende openluchtvoorstellingen zelfs uitverkocht. De natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Oostrum heeft grote schade aangericht. Volgens het Limburgs landschap zijn bijna alle jeneverbestruiken in het getroffen gebied verbrand. En ook bomen en wortels zijn zwaar beschadigd, vertelt Henk Heidegers van het Limburgs landschap.
3: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbestruiken, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware de wortels zijn weggeschroeid. En als je het tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid.
2: Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. Naar verwachting kunnen de wandelpaden vanaf oktober weer worden gebruikt. De politie heeft in Venlo een BMW M2 in beslag genomen na een grove snelheidsovertreding. Bestuurder reed op de Kaldenkerkenweg 139 km per uur, waar 50 is toegestaan. Hij ging er na de controle vandoor en reed tijdens een korte achtervolging rakelings langs andere weggebruikers en wandelaars. De man werd uiteindelijk klemgereden en zijn rijbewijs is in beslag genomen. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag wordt het lokaal 27 graden. En door de hogere luchtvochtigheid kan het wat drukkend aanvoelen. Er staat weinig wind en vanavond laat is het nog ongeveer 20 graden.

0: van Alex Warren en Passenger.
1: L1 Media Overzicht.
0: Een hele goede morgen, dit is de L1 News Show. Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. En is daarmee een van de bestverkopende artiesten uit de geschiedenis. Ze had een langere tijd al gezondheidsproblemen, vertelt correspondent Rudy Bauma.
2: Dat is een korte strijd tegen kanker geweest. Dat werd bevestigd door het management. Er waren al wel wat voortekenen. Aftreden in Las Vegas was afgezegd. Vorig jaar waren al gezondheidsproblemen. Had ze zelf ook wel het een en ander over gezegd. Dat ze chronische nier, immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had.
0: Ja, Dolly Parton kreeg de bijnaam Queen of Country Music. Ze heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan. Die ze voor zichzelf en voor andere artiesten schreef. Met een ijzeren discipline werkte ze iedere dag aan haar nummers. En twee van haar grootste hits, Jolene en I Will Always Love You, schreef ze zelfs op één dag.
3: Gemeenten besteden te weinig aandacht aan beweging bij kinderen van 0 tot 4. Dat zegt het instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar sport en bewegen. Het is vaak geen prioriteit, terwijl het belangrijk is om kinderen zo vroeg mogelijk te laten bewegen. Deze onderzoeker vertelt hoe gemeenten kunnen investeren in meer bewegen op jonge leeftijd.
4: Dus bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar de speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit, zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
3: Ook het consultatiebureau en buurthuizen kunnen een rol spelen, maar die hebben dan wel weer steun van de gemeente nodig om iets te organiseren voor die kleine kinderen.
0: Ja, de Verenigde Staten hebben wereldwijd de afspraken van mensen die een immigratievisum hebben aangevraagd opgeschort. Reden daarvoor zou een training zijn die medewerkers van de ambassades en consulaten moeten volgen om gevallen te herkennen waarbij immigranten waarschijnlijk een beroep zullen doen op staatssteun. Volgens de Financial Times hebben mensen die afspraken die deze hadden staan bericht gekregen dat hun afspraken niet door kunnen gaan en dat ze later op de hoogte worden gebracht van nieuwe data.
3: En geen Champions League voetbal in Nijmegen. In de laatste voorronde lukte het NEC niet om het Noorse Bodo Glimt te verslaan. Het werd 3-0 voor de Nooren, die ook in Nijmegen al met 3-1 wonnen. Trainer Dick Schreuder zag in de wedstrijd verschillende dingen die niet goed gingen, maar hij had ook complimenten voor zijn ploeg.
5: Ja, dan ben ik gewoon nog wel super trots op het team. Als ik zie hoe ze vechten, hoe ze hebben gedaan. Ook de tweede helft, ook de jongens die invallen. Dat is natuurlijk ook niet fijn als je met een achterstand en 10 man moet invallen. En iedereen heeft gewoon goed zijn job gedaan. Dus ik kan ze niks kwalijk nemen.
3: Nee, NEC gaat nu door de poolfase van de Europa League.
0: Ja, en verder vandaag in de rechtbank van Maastricht is de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de voormalige bassist van de Heideroosjes. Hij wordt verdacht van het bezit van kinderporno en het verspreiden ervan. En de vijfde etappe van de Ronde van Spanje voert de renners over een heuvelachtig parcours van 173 kilometer. En de voetbalsters van PSV en Ajax spelen hun thuiswedstrijden in de derde kwalificatieronde van de Champions League tegen de KB Heugde. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, Maarten. Het is niet mijn beste Zweeds. Het is niet mijn beste Zweeds. En Real Madrid. Hey, dit is L1. Goedemorgen. De ochtendshow is hier met Katrina on the Waves en Walking on Sunshine.

0: Waves en Walking on Sunshine. Nou, vandaag komt er zeker weten een hele hoop zonneschijn, Maarten.
1: Ja, dat is ook zo. En dat zien we ook een beetje terug, hoor, in de weerfoto's vandaag en de weervideo's. We beginnen maar eens een keertje in stijl. Toevallig ben ik er afgelopen weekend ook geweest. Prachtig plekje natuurlijk in onze provincie. Met veel onontdekte plekjes. En Peter Meijer, ja, die is daar ook wel vaker.
2: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl bij het Veerpontje. Ja, het is vanochtend al een prachtige ochtend. Veel blauw in de lucht. De zon is erbij. Temperatuur van een graadje of 16, 17. En het zal vandaag een graad of 26, 27 worden. Dus echt een top zomerdag. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Maar als je buiten bent, smeer je ook voldoende in. Want de zon is nog altijd best sterk. De wind is er bijna niet. Het is uit oostelijke richting, kracht 1, misschien 2. Dus maak er een mooie dag van. En tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Ja, ziet er toch prachtig uit, hoor.
1: Ja, absoluut. Stijl is dat richting Boulder, gefilmd door Peter Meijer. Ja, daar zag het er redelijk vriendelijk uit, hè. Op Maastricht-Hagen Airport bij Helmut Weisse zie ik toch wat bewolking.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we half tot zwaar behoorlijk weer. Wat meteen opvalt is dat we te maken hebben met diverse soorten bewolking. We zien de Stratus, de Sierstratus en de Alpenstraatbewolking goed verschijnen. Verder zien we ook dat kleurnuanceverschil in de wolken terugkomen. We zien die donkere kleur, die dreigende wolking, maar we zien ook oranje en een goudgele goed verschijnen. Als we langzaam vanuit zuidoosten richting oosten gaan, zien we daar net de opkomende zon verschijnen, die vanochtend rond 6 uur 41 reis begonnen is en vanavond rond 20 uur 35 reis eindigt. Ja, doorschietend richting het noorden is ook daar nog mooi dat kleurnuanceverschil te zien in die bewolking. Temperatuur 14 graden, maar het voelt veel warmer aan. Wind richting oost-oost. Er staat een matige wind met windvlagen van geen betekenis. Momenteel is het droog, belooft niet droog te blijven gedurende de dag. Dus denk toch aan die petparaplu en poncho. En verder wens ik jullie een fijne dag toe. Radio, hoor.
1: Radio, ja, prachtige kleurnuances daar. Als je de film van Helmut Weisse bekijkt vanaf Maastricht-Hagen Airport. Daar dus veel bewolking, zag je, die behoorlijk aangeschenen werd door de zon. Ben benieuwd hoe het is bij André van Maris.
4: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Op deze woensdagmorgen benoemd ik als ook de weerwaarneming. Nou, het zonnetje komt er langzaam bij. Het is droog op het moment. Wel gaat wind. Maar niet koud buiten. Een graad of 14, 15 op het moment. Er is wel veel bewolking. En dat zal in de loop van de dag wel toenemen. En kan van op het eind van de dag wel op een klap onweer eindigen. Maar ja, met 24 graden hebben we nog weinig te klagen. Goed te zien aan de bewolking dat er verandering in de lucht zit. Nou, ik heb vandaag met een toch wel zomersdagje moeten doen, maar op het eind van de dag toch wel regen. Daar kunnen we gewoon op tellen. Ik wens u een hele fijne dag in de studio en radio.
1: Radio, ja, mooi. Ook daar klinkt het natuurlijk behoorlijk zomers toch, als je die vogels en dergelijke hoort. Prachtig om te zien, ook de beelden weer uit de grashoek. André van Maris was dat. Dankjewel voor de weerwaarnemingen vandaag. En jij kunt ook je weerwaarneming naar ons toesturen via WhatsApp. Gewoon een filmpje. Even erbij inspreken wat je ziet. En dan zenden wij het tussen 7:30 en 8 hier bij L1 uit. Hartstikke. Radio en tv.
0: Kijk af, hè. Heel digitaal tegenwoordig, hè.
1: Jazeker.
0: Dus L1.

Het is de LA Ochtendshow met Maroon 5 en This Love. Zaterdag 5 september aanstaande is het Blues Festival in Tegelen. En strakke in de L1 Ochtendshow Max zich kans op keertjes. Ja, wie Max zich kans op keertjes? Gewoon blijven loesteren naar de L1 Ochtendshow. En wie weet gisteren van deur met 4 keertjes voor het Blues Festival in Tegelen op zaterdag 5 september. Het is L1.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert. Beweegt Limburg.
2: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
1: Ontdek nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
10: Hé, hey, wat is dat?
11: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
10: Doe maar duur.
11: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
13: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In het onderzoek naar de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo is een verdachte aangehouden. Wie het is en waarvan die precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. Limburgse bioscopen hebben een goede zomer achter de rug. Vooral tijdens de heetste dagen zochten veel bezoekers verkoeling in de bioscoopzaal. En de politie heeft in Venlo een BMW M2 in beslag genomen na een grove snelheidsovertreding. De bestuurder reed 139 km per uur, waar 50 is toegestaan.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Binnenlandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
16: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
15: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
17: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Nou.
15: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden.
18: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
19: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
21: Hey Frank.
22: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
21: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
22: Oh ja, joh.
21: Gereedschapkist, meterkast.
22: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
21: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
22: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
23: Top! Jij blijft Bob.
21: Maf Kees.
22: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
20: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
24: Stiel gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
25: Zaterdag 5 september, The Blues Festival is back in town.
26: Wow.
27: Met onder andere Walter Trout, The Sinelli Brothers, Cuban Heels.
25: De Doolhof in Tegelen, doors open, 12 uur 's middags.
27: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
28: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Lady Gaga, Bruno Mars en Die With A Smile. Dit is de L1 Ochtendshow. Een hele goede morgen. Nou, zeg hé, het is toch wel even... Even een nachtje en een avondje geweest, hè? Ja, nou, op ja, het nieuws over Dolly Parton, Maarten. Dat is toch wel even een nachtje geweest. Maar ja, we hadden er straks in de voorgloeier ook nog. I Will Always Love You, natuurlijk. Het was een hele mooie plaat.
1: Zeker. Het is toch een memorabele dag wat dat betreft, hè?
0: Absoluut, absoluut. Straks natuurlijk ook nog te winnen in de L1 Ochtendshow. Kaarten voor de Bluesfestival in Tegelen.
1: Ja, 5 september, hè?
0: Dat is ook, dat is ook wel goed. We gaan ook eens even kijken naar de rest van het nieuws.
1: Inderdaad, want zwarte grond, zwart geblakerde bomen... en bijna al de jeneversbesstruiken verdwenen. Dan hebben we het natuurlijk over de natuurbrand... in de Boshuizenbergen bij Oostrum. Die is weliswaar voorbij en nu wordt pas duidelijk hoe groot de schade echt is. Onze collega Kim Langenslag mocht als een van de eerste het afgesloten gebied in. En dat deed ze samen met Henk Heiligers van het Limburgs Landschap.
2: De eikeltjes liggen er verbrand bij. En de verkoolde bomen zorgen voor een naargeestige sfeer. Het bos waar altijd zoveel leven te ontdekken was, is zwart geblakerd. En de eikels knisperen onder de voeten van Henk. Huilt nou je hart?
3: Nou, ik vind het geen prettig gezicht, laat ik het even zo zeggen. Een gebied waardoor we zijn opgericht, waar we altijd mee bezig zijn geweest. Dus in die zin doet het wel pijn.
2: Henk is een van de weinigen die het getroffen gebied in mag. Voor bezoekers is het streng verboden. Bij de ingang staan borden en zijn de sporen nog zichtbaar van de brandweerwagens. En nu, een wandelingetje maken door het gebied is levensgevaarlijk.
3: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbesstruwelen... maar ook bij de dennenbomen, die als het ware de wortels zijn weggeschroeid. En als je er tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid. We hebben niet voor niks een helm op.
2: En in het sombere landschap doemt er ook hoop op. Een soort oase tussen de zwarte silhouetten.
3: Ja, dit dat is ongelooflijk. We staan midden in het gebied. Alles om ons heen is verbrand. En dan staat hier nog een jeneverbes en wat heide. Ja, ik vind het wel een plekje voor hoop en troost, zou ik zeggen. Dus dit doet mij wel goed. Je zit ook bessen aan. Die kunnen zich weer natuurlijk gaan verspreiden.
2: Eind september, begin oktober wordt waarschijnlijk het gebied weer opengesteld voor publiek. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog.
0: Het is de L1 Ochtendshow. Een hele goede morgen. Maarten, Stefan hier met Dan T. Thomas en Press Michelle. Miss California.

Festival in Tegelen. Blijf luisteren naar de L1 ochtendshow en maak kans. Zometeen een medieoverzicht en de lekkerste hits in de ochtend met Sam Smith nu. Dit is Stay With Me, BL1.

0: Sam Smith en Stay With Me. Een hele goede morgen. Dit is de L1 Ochtendshow. Straks weer kans op keertjes voor het Bluesfestival.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze verkocht tijdens haar wereldwijd veel meer dan 100 miljoen platen. En is daarmee één van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ja, ze had al langere tijd gezondheidsproblemen, verdeeld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Dat is een korte strijd tegen kanker geweest. Dat werd bevestigd door het management. Er waren al wel wat voortekenen. Aftreden in Las Vegas was afgezegd. Vorig jaar waren al gezondheidsproblemen. Had ze zelf ook wel het een en ander over gezegd. Dat ze chronische nier, immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had.
0: Ja, Parton kreeg de bijnaam Queen of Country Music. Ze heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan. Die ze voor zichzelf en voor andere artiesten schreef. Met een ijzeren discipline werkte ze iedere dag aan haar nummers. En twee van haar grootste hits, let op, Jolene en I Will Always Love You, schreef ze zelfs op één dag.
3: Gemeenten besteden te weinig aandacht aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat zegt het instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar sport en bewegen. Het is vaak geen prioriteit, terwijl het belangrijk is om kinderen zo vroeg mogelijk te laten bewegen. Deze onderzoeker vertelt hoe gemeenten kunnen investeren in meer bewegen op jonge leeftijd.
4: Dus bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar de speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit, zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
3: Nou, ook het consultatiebureau en buurthuizen kunnen een rol spelen, maar ja, die hebben dan wel weer steun van de gemeente nodig om iets te organiseren voor die kleine kinderen.
0: En langdurig en ernstig mishandelen van kinderen kwam de afgelopen jaren ruim 10 keer voor in Nederland, blijkt uit onderzoek van de NOS. In Nederland hebben we geen term voor dit soort mishandeling. Ja, deze ernstige vorm van mishandeling gaat erg ver en kan lang aanhouden, zegt deze verslaggever.
5: Ja, daar ben ik gewoon nog wel super trots op het team. Als ik zie hoe ze vechten, hoe ze hebben gedaan. Ook de tweede helft, ook de jongens die invallen. Dat is natuurlijk ook niet fijn als je met een achterstand en 10 man moet invallen. En iedereen heeft gewoon goed zijn job gedaan. Dus ik kan ze niks kwalijk nemen.
0: Ja, dit was de quote natuurlijk van NEC. Volgens deskundigen zijn er nog veel meer slachtoffers die nu bekend zijn. Recente voorbeelden van ernstige kindermishandeling zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en twee mishandelde kinderen in het Stadskanaal.
3: Ja, we hoorden net de trainer natuurlijk van NEC, maar toch gaan we er even over hebben, want geen Champions League voetbal in Nijmegen. In de laatste voorronde lukte het NEC niet om de Noorse Bodo Glimt te verslaan. Met 3-0 voor de Nooren, die ook in Nijmegen al met 3-1 wonnen. De trainer Dick Schreuder zag in de wedstrijd verschillende dingen die niet goed gingen, maar hij had toch ook complimenten voor zijn ploeg. NEC gaat nu door de poolfase van de Europa League.
0: Het is L1, een hele goede morgen. Het is de ochtendshow verder vandaag trouwens. In de rechtbank van Maastricht is de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de voormalige bassist van de Heideroosjes. Hij wordt verdacht van het bezit van kinderporno en het verspreiden ervan. Lekkerste hits in de ochtend met Dua Lipa. Dit is Physical.

0: 5 september. Doolhof Tegelen. Een paradijs voor bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de LA Ochtendshow en maak kans op tickets. Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Hey, Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Goedemorgen, het is bijna 8:30. Dit is het LA Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
12: De natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum heeft grote schade aangericht. Volgens het Limburgs landschap zijn bijna alle jeneverbestruiken in het getroffen gebied verbrand. En ook bomen en wortels zijn zwaar beschadigd, vertelt Henk Heiligers van het Limburgs landschap.
13: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbestruiken, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware wortels zijn weggeschroeid. En als je er tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid.
12: Het natuurgebied blijft voorlopig dus afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. Naar verwachting kunnen de wandelpaden vanaf oktober weer worden gebruikt. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De prestigieuze ceremonie wordt daar sinds enkele jaren gecombineerd met horecabeurs BBB. Volgens het MEC profiteert ook de Limburgse horeca daarvan. De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren is op 5 oktober. Limburgse bioscopen hebben een goede zomer achter de rug. Vooral tijdens de heetste dagen zochten veel bezoekers verkoeling in de bioscoopzaal. Onder meer Doc 6 in Panningen, Lumière in Maastricht en filmhuis Zicht in Sittard zagen meer publiek. Naast de airco hielpen ook grote films en buitenvoorstellingen. In Maastricht en Sittard bijvoorbeeld waren verschillende openluchtvoorstellingen uitverkocht. De politie heeft in Venlo een BMW M2 in beslag genomen na een grove snelheidsovertreding. De bestuurder reed op de Kaldenkerkenweg 139 km per uur, waar 50 is toegestaan. Hij ging er na de controle vandoor en reed tijdens een korte achtervolging rakelings langs andere weggebruikers en wandelaars. De man werd uiteindelijk klemgereden en zijn rijbewijs is in beslag genomen. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag wordt het lokaal 27 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het wat drukkender aanvoelen. Er staat weinig wind en vanavond laat kan het nog zo'n 20 graden zijn.
11: Alleen verkeer, Limburgers filevrij. Wel één flitser bij ons gemeld. Dankjewel voor het doorgeven. Tesken, een hele goeiemorgen.
14: Goedemorgen. Nou, we hebben een flitser opgezet op de A2 vlak voor het vliegveld bij de parkeerplek daar. Richting vliegveld natuurlijk, vlak Maastricht.

0: Muziek uit eigen provincie. Van Lex Uiting. En wacht, een hele goede morgen. Dit is de L1 ochtendshow. Ja, vanochtend vroeg Maarten zijn val. Begonnen natuurlijk met de voorgloeien.
1: Ja.
0: Ja, en ja, het was eigenlijk voor het begin al eigenlijk duidelijk dat we in ieder geval de richting van Dolly Parton op zouden gaan.
1: Ja, we werden overspoeld natuurlijk. Hè. En we hebben toch wel, denk een van de grootste klassiekers van deze dame gedraaid. I Will Always Love You. Samen met Jolien toch het meest aangevraagd.
0: Hoor. Absoluut. Ja, 9 to 5 deden het ook goed. Maar inderdaad, I Will Always Love You. Ja, grappig inderdaad dat deze plaat met Jolien samen op één dag geschreven.
1: Ja, dat is inderdaad heel bijzonder.
0: Dat vind ik echt
1: heel
0: bijzonder.
1: Zijn ook dikke hits geworden. En de wereld staat natuurlijk ook stil bij het overlijden van Dolly Parton. Dus ze liet iedereen meezingen en werkte met veel artiesten samen, van groot tot klein. Ja, en misschien weet jij het nog, ook de Muppets, die hebben met haar gewerkt en gaan Dolly missen. Dat schrijven ze op Instagram. Ze was daar een graag geziene gast in die shows.
2: We sometimes forget that we're just everyday people.
3: Yeah, yeah. You want to talk about it?
2: Not really.
3: You want to sing about it?
2: Well, I'd love to, Kermit, but I have a frog in my throat.
3: What?
2: Just croaking with you. I mean, what?
1: Ja, zo mooi ging toch. Dat toen met de Muppets. Het klinkt wel heel oud natuurlijk, hè. Ze is 80 jaar geworden, verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. En is daarmee een van de best verkopende artiesten in de hele geschiedenis.
0: Het is L1, de ochtendshow met Talking Heads nu en Slippery People.

0: De LN Ochtendshow met de Talking Heads en Slippery People. Even kijken naar de situatie op de Limburgse wegen.
1: Goedemorgen. Nou, we hebben een flitser opgezet op de A2 vlak voor het vliegveld bij de parkeerplek daar. Richting vliegveld natuurlijk, vlak Maastricht.
0: Dankjewel Teske voor het doorgeven via de L1 WhatsApp. Verder is de provincie filevrij. Het is de L1 Ochtendshow. Een hele goede morgen met

0: de zonnige periode wordt het in de loop van de middag zomers warm met temperaturen vandaag tussen de 26 en lokaal 27 graden. En straks hier in de L1 ochtendshow Max tegen ook nog kans op keertjes voor het Bluesfestival op 5 september. Wie gisteren met de keertjes ervan durf? Nou, enige tip die ik kan geven, blijf gewoon lekker luisteren naar L1. Het is de ochtend met Fleming zometeen. Zij wil mij en Morgan Wallen nu en Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say. I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games. They

Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Hey Raymond!
3: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum blijft voorlopig afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. De schade is er groot na de natuurbrand begin deze maand. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. En de politie heeft in Venlo een BMW M2 in beslag genomen na een grove snelheidsovertreding. De bestuurder reed 139 km per uur, waar 50 is toegestaan.
11: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
13: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
12: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
14: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
12: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden.
15: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
16: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1+1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, €7. En AH donuts, koekjes of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Van Albert Heijn. 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met reuzenknapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.

0: Level 42 and To Be With You Again. 6:06. Een hele goede morgen. Dit is de L1 Ochtendshow. En voor dag en dag zijn we natuurlijk alweer begonnen, hè, Maarten?
1: Ja, met zeker.
0: Onder andere de voorgloeier. Ja, vandaag hoort Classic Woensdag. Ja, en dat wordt eigenlijk wel een inkoppertje met inderdaad allemaal plaatjes van Dolly Parton.
1: Dolly Woensdag.
0: Het was echt een Dolly Woensdag. Ja. Maar dan hebben we het even over die voorgloeier. Want een van die appjes, die is ons in ieder geval nog even op het netvlies
1: gebleven. Ja, dat was van Jos Rook, die normaal gesproken altijd met een Poolse plaat komt. Hè? Ja. Heel veel met Polen. Maar vandaag maakte hij toch even een uitzondering voor Dolly Parton. En dat deed hij omdat hij wel eens naar Dollywood geweest is. Ik wist niet dat het bestond.
0: Ik wist het ook niet.
1: Maar Jos wel, en die hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen, Jos.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Jos, als eerste de brangende vraag van ons allebei. Wat is Dollywood? Wat is het?
2: Dollywood, dat is eigenlijk een dinnershow, geven ze daar. En dat ligt in Pigeon Forge in Amerika.
0: Uh-huh.
2: En dat is eigenlijk opgezet door Dolly Parton.
1: Ja, okay. En wat zie je daar dan?
2: Dat is eigenlijk een soort western show. Je zit daar in een arena in tweeën gedeeld. En dan krijg je eten geserveerd. En tijdens het eten is dan een show. En dat is eigenlijk het noorden tegen het zuiden. Dus North and South noemen ze dat.
0: Okay.
2: En dan de ene keer wint het noorden, dan wint weer het zuiden. Maar uiteindelijk is het toch een gelijkspel.
1: Ja, ja.
2: En dan zie je allerlei heufkarren met paarden, cowboys, noem maar op. Alles wat met western te maken heeft.
1: Ja, mooi natuurlijk. En Dolly Parton zelf dan, was die er ook bij?
2: Die komt regelmatig daar voorbij. Ze is niet iedere show erbij, maar ze komt wel regelmatig voorbij.
0: En toen jij er was, was ze er wel, of niet?
2: Nee, helaas niet.
1: Ik had het
2: wel gehoopt, maar helaas niet.
1: Ben je wel een grote fan van Dolly?
2: Een grote fan, dat is een te groot uitgedrukt. Ik vind haar muziek wel mooi.
1: Ja, maar je gaat niet voor niks naar Dolly Land natuurlijk.
2: Nee. Dollywood.
1: Dollywood, ja.
2: Ja, dat is een klein plaatsje. Dat is eigenlijk, helemaal om dat Dollywood heen gebouwd. Met allemaal kermisattracties en hotels en van alles. Winkels met een hele grote winkel. Waar je van die country lazen kunt krijgen. En hoeden en hemden, noem maar op. Alles wat met country te maken heeft kun je daar krijgen.
0: Ja, maar wat maakt Dolly eigenlijk voor jou, zeg maar, de queen of country?
2: De muziek.
0: Gewoon echt de muziek?
2: De muziek en de persoonlijkheid.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, een hele mooie persoonlijkheid.
1: Ja. Heb je persoonlijk toch nog iets met Dolly in de zin van vandaag toch een memorabele dag?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja,
2: eigenlijk wel een memorabele dag. Mede omdat ik twee keer daar in de Dollywood ben geweest. En country muziek vind ik op zich ook wel heel mooi. En de liedjes wat Dolly heeft gemaakt, dat waren gewoon hele mooie liedjes.
0: Ja, we zagen net allemaal hoeveel liedjes ook heeft geschreven voor andere artiesten. Ben je zelf wel een beetje blij met, zeg maar, met die country-opleving, zeg maar, in de huidige popmuziek? De Beyoncé's, de Dasha's, we hebben Ella Langley. Het wordt zelfs hier in Nederland groot, hè?
2: Ja, dat vind ik wel leuk. Het is mooi dat die oudere muziek toch weer terugkomt in de moderne muziek.
0: Ja. Heel fijn toch. Hey, ik wil je toch, ondanks het verlies van Dolly Parton, als groot fan, toch een hele fijne dag wensen. Dank je voor de toelichting in ieder geval.
1: Misschien toch jammer dat Dolly geen Poolse plaat heeft gemaakt, Jos.
2: dat is wel jammer.
0: Ja, maar wat is Dolly Parton op zijn Pools eigenlijk? Nasdrovje?
2: Nee. Dolly Parton is Dolly Parton.
0: Dolly Parton
2: is niet vertalen.
0: Nee, inderdaad, een echte fan. Hey, Jos, dankjewel voor de toelichting, hè, jongen. Een hele fijne ochtend in ieder geval.
2: Hetzelfde, dankjewel.
1: Hoi.
0: Het is de L1 Ochtendshow met Cat's Eye en...

0: en leven in de brouwerie in de LA Ochtendshow. Goedemorgen. Ja, we hebben hier nog in de studio 4 tickets liggen. Ja, de champagnekoeler staat erbij, een grote kluis. En Maarten staat er natuurlijk never, hè? 4 stuks.
1: 4 stuks.
0: Voor woensdag hebben we er nu gereserveerd die vandaag te roet gingen.
1: Blues Festival in Tegelen op 5 september.
0: 5 september. Wat moet er voor doen? Dat is heel simpel eigenlijk gewoon, hè? Ja. Moet ik even melden in de L1 WhatsApp. Misschien een leuk berichtje erbij. Hallo, ik wil heel geur naar het Blues Festival in Tegelen. Dan komt het helemaal goed. Dan pakken we dadelijk die champagnekoeler erbij. Gaan voor een beetje grabbelen.
1: Misschien subs het al wel met potlood in dit agenda storen.
0: Ja, dat zou hartstikke slim zijn in ieder geval.
1: Ik ken ze gratis naartoe.
0: Ja. 4 stuks hebben we heen liggen hier in de studio bij de kluis. Geef maar deurig, ja, via de L1 WhatsApp. Wil ze erbij zijn? Even een handje omhoog, even een berichtje schikken via de L1 WhatsApp. En misschien bissen de 5e er wel bij het Blues Festival in Tegelen. Het is L1 Goedemorgen met Simon Webb en Coming Around Again.

0: Pink en Walk Me Home, BL1. En Maarten, ja, die had zoveel kalenders in de studio staan. Hè. Scheldwoordenkalender van straks. En aan het begin van de dag en natuurlijk bij de voorgloeier is er ook weer een kalender. Maar dat is weer een andere kalender die Maarten ook had.
1: Ah, dat is de vastlovenskalender. Oh, die hou ik voor jezelf bij op mijn telefoon.
0: Oh, ja. Oh, digitaal. Wat ben je nou, zo modern
1: en
0: jong.
1: Dat is een soort aftel, is dat. En wat zag ik?
0: Oh!
1: Nog 7 keer 11 dagen en dan is het weer de 11e van de 11e.
0: Oh,
1: ja. 77 dagen.
0: Ja, dat is wel hartstikke belangrijk om dat even te vermelden. Ja, al die kalenders, het werkt in ieder geval wel, al die hulpmiddeltjes. Ik kan denk ik de hulp wel gebruiken in mijn eigen agenda. Het is de L1 News Show, de ochtendshow natuurlijk, met straks weer kaarten te winnen voor het Bluesfestival in Tegelen. En eerlijk is eerlijk, Maarten, het gaat hartstikke hel ook in de L1 WhatsApp voor die ticket.
1: Zeker weten, je kunt nog even meedoen.
0: Ja, wil ze er naartoe? Geef het even durk, via de L1 WhatsApp. Goeiemorgen.

0: september. Doolhof Tegelen. Een paradijs voor bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de L1 Ochtendshow en maak kans op tickets. Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
9: Nee, Attents met ds.nl.
10: Goedemorgen, dit is L1 met het nieuws met Maarten Bonnemeijers.
11: De natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum heeft grote schade aangericht. Volgens het Limburgs Landschap zijn bijna alle jeneverbestruiken in het getroffen gebied verbrand en ook bomen en wortels zijn zwaar beschadigd. Vertelt ook Henk Heiligers van het Limburgs Landschap.
12: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbestruiken, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware de wortels zijn weggeschroeid. En als je het tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid.
11: Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. Naar verwachting kunnen de wandelpaden vanaf oktober weer worden gebruikt. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De prestigieuze ceremonie wordt daar sinds enkele jaren gecombineerd met horecabeurs BBB. Volgens het MEC profiteert ook de Limburgse horeca daarvan. De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren is op 5 oktober. André Rieu is in Maastricht al begonnen met de voorbereidingen voor zijn kerstconcerten in december. Dit jaar krijgt hij daarbij hulp van een speciaal kinderkoor. De eerste tientallen kinderen hebben inmiddels gerepeteerd in zijn studio. Iedere avond moeten minstens 30 kinderen op het podium staan. Daarom zoekt Rieu nog meer jonge zangers, zodat er voldoende kinderen zijn om elkaar af te wisselen. En bij een bedrijfsongeval in de Beatrixhaven in Maastricht is vanmorgen iemand gewond geraakt. Slachtoffer kwam tijdens werkzaamheden vast te zitten. Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse en ook werd een traumahelikopter ingezet. Het slachtoffer is door de hulpdiensten bevrijd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag wordt het lokaal 27 graden. En door de hogere luchtvochtigheid kan het wat drukkend aanvoelen. Er staat weinig wind en vanavond laat kan het nog 20 graden zijn.

0: De classic van Sister Sledge en We Are Family. Dit is de L1 ochtendshow. Zometeen gaan ze eruit, hè, die kaarten. Voor het bluesfestival op 5 september. Nou, we gaan eens even kijken naar een metershoog veld vol met henneplanten in Lottum. Ja, dat klinkt misschien spannend, maar een jointje, die kun je dan niet van draaien. Deze hennep wordt geteeld voor onder meer kleding, touw en steeds vaker ook als isolatiemateriaal voor huizen. En boeren zien er ook nog eens een interessant nieuw gewas in. Verslaggever Ruud van Broekhoven dook het hennepveld in.
1: We lopen nu echt in het veld. Het is een klein veldje wat nog overeind staat. De rest is gerooid, of hoe noemen jullie dat?
2: Ja, gehakseld. Ja, ja. Afgehakseld. Hetzelfde als mais.
1: Nick Heren, Rob de Boer, dit is jullie vak, hè?
3: Ja, zeker. We zijn nu een aantal jaar echte henneptelers.
1: Ja, ja, ja, met een big smile zeg je dat. Dat betekent dat jullie elke dag high hier zijn?
2: Nou, dat gaat niet lukken, nee. Nee, dat lijkt me niet.
1: Maar dit zijn geen wietplanten, hè?
2: Nee, niet voor te roken. Nee. Er zit te weinig THC in om daar een sigaretje van te maken.
1: Ja, maar ze zien er wel zo uit, hè?
3: Ja, zeker.
1: Het zijn ze.
3: Qua hoe ze eruit zien, één op één overeen.
1: Ja, ja, ja. Hoe groot zijn ze?
3: Nou, deze is denk ik zeker een dikke 3 meter.
1: Ja.
3: Dus ja, ze kunnen tot ruim 4 meter hoog worden. Dus,
1: En wat doen jullie ermee?
2: Ja, wij doen het afhakselen. We liggen het een aantal weken op het veld. En dan wordt het verwerkt. En dan gaan we de vezel van het hout scheiden.
1: Ja.
2: En daar zijn er twee stromen die we kunnen afzetten.
1: Want je kan er eigenlijk veel meer mee, hè, met deze plant?
2: Ja, er zijn nog wel meer mogelijkheden. Die zijn we natuurlijk aan het onderzoeken. Wat we hier in de regio kunnen opzetten voor een afzetkanaal, zeg maar.
1: Ja, ja, dus, ja. Want wat kan je ermee?
3: Nou, je kunt er allerlei soorten producten mee maken.
1: Ja.
3: Vanuit oudsher wordt er heel veel textiel en touwen mee gemaakt. En wat tegenwoordig heel grote stappen in worden gemaakt, is het toepassen als bouwmateriaal. En dan voornamelijk als isolatiemateriaal.
1: Dus huizen in Limburg die straks gebouwd gaan worden, dat wordt met isolatiemateriaal van hennep uit Lottum gebruikt?
3: Hopelijk steeds meer. Ja.
1: Ja.
3: Dus op dit moment in beperkte mate. Maar we hebben natuurlijk ambities om dat gigantisch op te schalen.
1: Want jullie zien hier de toekomst in?
2: Ja, ik zie wel een nieuw gewas, zeg maar. Wat weer tussen mais en graan en andere gewassen kan groeien.
1: Wat normaal groeien hier? Bieten?
2: Bieten of uien. Ja, zeg het maar. Gewoon de normale akkerbouw.

0: gewassen.
1: Ja, en deze hennep, heb ik me laten vertellen, is juist heel goed, hè, voor die grond. Om daar eventjes één jaar dit te laten groeien.
0: Ja, de plant moet het werk doen. En voor de rest hoef je er eigenlijk niks aan te doen. Hoop op goed weer natuurlijk. Dat is altijd.
1: Ja, want dit is de toekomst. Ik zei het al, dit gaan jullie gebruiken om dus die isolatie te doen, om kleding te doen. Vroeger bouwde u nog steeds volgens mij stallen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat in deze tijd dat steeds minder gaat worden.
2: Ja, zeker. De stallen die nu afgebroken worden, die hoeven ook nooit meer gerenoveerd of opnieuw opgebouwd te worden. Dus de markt verschuift zich en wij moeten meebewegen.
1: Hoeveel hennep staat hier straks in Lottum?
2: In Lottum specifiek moet ik je schuldig blijven. Ik denk ongeveer een hectare of 30, 40 misschien. Maar in totaal hebben wij op dit moment een areaal van 180 hectare.

0: Als je erop gaat letten, Maarten, dan hoor je eigenlijk die country sound, die hoor je eigenlijk bijna in al die top 40 hits terug, hè?
1: Ja, als je het wil horen, hoor je dat.
0: Ja, dat is helemaal waar, hoor.
1: Marshmallow, maar geen blues, hè?
0: Nee, helemaal geen. Nee, er zat geen blues in, hoor.
1: Nee.
0: Marshmallow, Jelly Roll en The Holy Water. Nou, het ging hartstikke hard in de L1 WhatsApp.
1: Dat kun je wel zeggen.
0: Ja, want er zijn trouwens nog voor 2 dagen... 4 tickets te winnen. Dus 8 stuks hebben we nog in de kluis liggen. Hè?
1: Maar die voor morgen en overmorgen, maar vandaag heb ik ze hier liggen.
0: Nou, even kijken. We hebben de grote champagnekoeler erbij gepakt. We hebben er een naam uitgehaald. En die hebben we eens even proberen te bellen.
1: Ja.
0: Eens even kijken of het ook gelukt is. Pascal, een hele goede morgen, jong.
2: Goedemorgen, Stefan en Maarten.
1: Goedemorgen, Pascal.
0: Wat zegt ze?
2: Goedemorgen. Wat een eer om jullie de show te zijn.
0: Nou ja, pak even het podium, zou ik zeggen.
2: Ja. Ja, dankjewel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Pascal, een van de appers die heel geer op 4 september geen een agenda wil schrijven, hè?
2: Ja, we eten gisteren toevallig juist met de dokters. Die zeggen, we hebben het gewoon. Ik zeg, ik doe morgen eens een keer met de show. Ja, de bel vind ik geweldig.
0: Hey, wat zijn de leeftijden van de dochters? Want blues en een jonge generatie. Jij bent toch wel eens benieuwd hoe dat gaat?
2: 25 en 21. Dus,
0: en zijn helemaal idolaat van de bluesmuziek?
2: Ja, een beetje van mij gevonden.
1: Ja, dat dacht ik al. Die heb je aangestoken, hè?
2: Ja.
1: Wat is die favoriet?
2: Ja, eigenlijk B.B. King. Daar ben ik een keer geweest. Ook in de Memphis geweest. Dat was echt geweldig.
1: Ja, live show.
2: Ja, live in de café zelf. Hoor, dat
1: dat is wel bijzonder.
0: En wat voor setting? Hoeveel man? 100? 50? 20? Dik alleen? Hoeveel man worden er aanwezig?
2: Ja, ik geloof een man of 70 worden er. We worden op de Grisland en dan zijn we daar gaan kieken. Ja, dat wordt geweldig.
0: Ah, hartstikke leuk. Hey, zaterdag 5 september. Ik ga eens even een blik werpen in die agenda. Er staat op dit moment nog helemaal niks. Er is Gert met potlood uitgeveegd. Gert van boodschappen doen en zo. Hè. Dat is allemaal al weggeveegd, toch?
2: Ja, dat is nu geregeld.
0: Dus, Nou, wie gaat de boodschappen doen? De dochters?
2: Ja, zeker.
0: Nou, dan weet ik wel zeker dat het helemaal goed gaat komen. Hé, hey, Pascal, ik wil dich hartstikke feliciteren, jong.
2: Hartstikke bedankt. Ik ben Gero, hartstikke bedankt.
0: Ja, 4 tickets voor het Blues Festival. Integendeel, kom het die kant op.
1: Ja, en laat ons weten hoe het was, hè, jong.
2: Zeker, ik maak foto's, die stuur ik ze op.
0: Helemaal. Dus bij deze belofte, hè.
2: Oké, belofte.
0: Hoi. Yo, Pascal, dankjewel, hè, jong.
2: Hoi.
0: Het is de LA in ochtend.

0: Surreal en Stumbling in L1. Een hele goede morgen. Nou ja, Maarten, ja, die heeft zoveel kalenders. Hangt het hele huis trouwens vol met kalenders
1: bij jou? Nou, dat valt wel mee. Ja. Normaal gesproken doe ik alles digitaal natuurlijk.
0: Oh,
1: maar
0: ja,
1: hier heb ik alles nog op papier. Hè. We hebben deze natuurlijk iedere dag. Een spreuk in het Limburgs, een liedje erbij in de QR-code. 26 augustus, tomatenfeest in Spanje op dit moment.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, we hebben natuurlijk ook de scheldwoordenkalender.
0: Mm-hmm.
1: Speciaal Zuid-Limburgse uitspraken. En vandaag staat er op dikke bamel.
0: Wat?
1: Ken sticht uit.
0: Nee.
1: Dikke bamel.
0: Dikke bamel. We hebben publiek. Is toch...
1: Maar is allemaal geen Limburgs.
0: Nee. Geen idee, hè? Nee. Geen idee, maar niet uit.
1: Ik zal het vertellen. Een dikke, onsympathieke vrouw.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh.
1: Een beetje vrouwonvriendelijke kalender is het wel.
0: Ja, goed. Ja. Nou, morgen hoop ik een iets vriendelijker scheldwoord op de kalender te zien.
1: Ik zal eens even vooruit kijken.
0: Ja, doe dat maar vast even. Kan ik me op voorbereiden?
1: Ik denk dat je het niet mag. Nee.
0: Ik zal zo meteen met de spenen en met duim in de mond gewoon al naar bed gaan. Dan weet ik dat alvast.

Bos. Zometeen Lucas On Air. En Freeware natuurlijk in Routeregio. Morgenochtend natuurlijk weer een nieuwe L1 Ochtendshow. Dit is Wolf en All Things Under the Sun.

0: Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg. Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets. Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert beweegt Limburg.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum blijft voorlopig afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. De schade is er groot na de natuurbrand begin deze maand. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. En de politie heeft in Venlo een BMW M2 in beslag genomen na een grove snelheidsovertreding. De bestuurder reed 139 km per uur, waar 50 is toegestaan.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien.
13: De Brand 359 is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand359.nl.
14: Van der Hurk. Van der Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
15: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
16: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio. Dit is

0: van Ed Sheeran, die vervelen toch ook nooit, hè? Hoedregio op woensdag 26 augustus. Hier op L1 Radio over Fast Graffiti van Ed Sheeran dus. Kom in Hoedregio in de hele provincie. Dat is natuurlijk het gebruikelijke. In dit mooie programma waar Rian nog steeds even op vakantie is, dus mag ik het nog steeds invallen. Maar het bevalt me erg goed om het tot nu toe te doen. Alleen allemaal het routespel, dat komt straks dus terug. Maar laten we eerst eens even een rondje maken door de provincie. We beginnen in Horst aan de Maas en Venray, want daar worden in de komende weken workshops georganiseerd waar je met behulp van een VR-bril even in de huid kan kruipen van iemand met dementie. Het initiatief wil op deze manier mensen een beter beeld geven van wat er in iemand omgaat die dementie heeft. In Nederland leven op dit moment 320.000 mensen met dementie, waarvan het grootste deel thuis woont. En de bibliotheken in Horst en Venray organiseren de workshops, zodat je zo een beetje kunt inbeelden en daar dus een beter beeld van kan krijgen. In Voerendaal wordt in oktober een reeks aan bijeenkomsten georganiseerd voor mensen in rouw. De reeks bestaat uit 9 bijeenkomsten, waarin verschillende thema's rond rouw en verlies aan bod komen. Zo wordt ook gesproken over omgaan met rouw, sociale relaties en verlies en het hervinden van jezelf en hoe je dat voornamelijk dan mee om kunt gaan en door kunt gaan met het leven, want ook dat is er uiteraard onderdeel van. En we eindigen niet in Limburg, maar in Kenia. Ja, inderdaad, in Kenia dus, het land in Afrika. Waarom? Omdat daar de oude wedstrijdshirts van FC Landgraaf daar een tweede leven hebben gekregen. De oude shirts van de voetbalclub FC Landgraaf worden gedragen daar door een gemengd schoolteam in Kenia en waren daar van harte welkom.
1: Dit is L1.
0: Genoeg op het programma dus vandaag. Straks het routespel waar ik ontzettend naar uitkijk. Maar eerst You and Me met Spargo.

0: Stefan had het zo straks al een de ochtendshow over opkomst van de country muziek natuurlijk. Vanwege het overlijden van Dolly Parton vandaag. Maar het wordt steeds populairder, country muziek. Al helemaal in Nederland. Nou, ik denk dat Blackbird daar ook wel mee kan liften met deze plaat. Mooie slide guitar die je in Lean On Me hoorde hier in Route Regio. We gaan even naar Stichting Waakmand in Zuid-Limburg. Want als een dierbare zijn laatste levensfase zit en de nachtwaken in het ziekenhuis of verpleeghuis aanbreken, staat de wereld voor de familie even stil. Toch wordt er over die periode niet veel gepraat. En om die zware uren net wat meer comfort, rust en warmte te geven, is er een zogeheten waakmand. Die dus wordt samengesteld door Stichting Waakmand Zuid-Limburg. Kevin Mobers en Nicky Bremmers vertellen Rian alles over het initiatief.
1: Wat we misten is eigenlijk het samenbrengen van het niet alleen zijn, om het zo even te noemen. Vooral wat je zag en wat je merkt. En ook het gevoelsmatige als je bent aan het waken bij iemand, is echt de eenzaamheid van de persoon in kwestie. En daar proberen wij echt het verschil mee te maken. Dat we heel graag een mand willen aanbieden met spullen daarin, waardoor iemand zich niet meer alleen voelt. Echt een gevoel krijgt van, hey, dat denkt iemand aan me. En dat is voor ons gewoon ontzettend belangrijk.
2: Het eerste wat ik dacht toen ik het initiatief zag was ook, dit is een periode waar niet veel over wordt gepraat, Nicky.
3: Klopt inderdaad. Het is eigenlijk een onderwerp wat mensen het liefste wegschuiven, zeg maar. Maar uiteindelijk krijg je er altijd mee te maken. En wij willen het onderwerp bespreekbaar maken. En ook dat je aandacht hebt voor de mantelzorger. Die wordt meestal vergeten. En vanuit mijn eigen werk zie ik gewoon hoe belangrijk het is als je een lief woordje krijgt, een klein gebaar. De kleine dingen die de mantelzorger eigenlijk nooit krijgt. En met de mand willen wij dat laten zien.
2: Ja, want welk werk doe je?
3: Ik werk als verpleegkundige in de thuiszorg in een palliatief en terminaal team. Dus ik kom eigenlijk alleen maar bij mensen in de laatste levensfase.
2: Ja, en wat zie je dan veel?
3: Dat mantelzorgers ons vanuit de thuiszorg heel veel uit handen nemen. Hun zijn daar 24/7. Ze doen het met alle liefde. Maar het vergt ook heel veel van hun. En omdat wij dat dagelijks zien, wilde ik iets doen voor ze. Want waakmanden bestaan wel sporadisch, maar niet echt specifiek voor mensen in de thuiszorg. Ja, en zonder hun kunnen wij de mensen thuis niet verzorgen. En daarom willen wij laten blijken van dat wij ook aan hun denken. Ja. En daarom onze waakmanden.
2: Ja. Het is een zorgmodus die aangaat, Kevin. Herken je dat?
1: Ja, absoluut. Absoluut. En dat is iets van, ik denk dat iedereen dat wel herkent. En eigenlijk willen we heel graag wegkijken. Want dat is natuurlijk iets wat, dat is eigenlijk de dood wat we niet willen erkennen. Maar wel ontzettend belangrijk is.
2: Ja. Stel nou, ik zit in zo'n situatie. Hoe gaat het dan in zijn werk, jullie stichting?
1: Wij gaan, als een voorbeeld zijn, een hospice daarentegen. Die belt ons op, stuurt een mailtje of een WhatsAppje. Een belletje is natuurlijk altijd veel sneller. Wij krijgen informatie binnen wat we kunnen gebruiken in verband met de persoon wat ze te waken. Kan een man zijn, een vrouw zijn, kinderen kunnen erbij zijn. We krijgen wat informatie daarover. We kunnen de waakmand dan gaan samenstellen. Waar wij denken van daar is behoefte aan. En die waakmand gaan we ook binnen 24 uur afgeven bij de hospice. En die gaan hem verder uitgeven aan de personen die wat zijn in het waken.
2: Ja, dus iedere mand wordt maatwerk?
1: Ja, helemaal juist.
4: L1. Dit is L1.

Tijd op laten voor 's ochtends, maar wel lekker hoor. Talk to You van Another Feet en 54 Ultra hier. In Route Regio op L1, zometeen hoor je het Limburgse nieuws van Maarten. Maar eerst nog even Chesto. Dit is L1.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hé, hey, wat is dat?
4: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
3: Doe maar duur.
4: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Half elf, het Limburgse nieuws hoor je van Maarten Bonnemaiers.
10: De natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum heeft grote schade aangericht. Volgens het Limburgs Landschap zijn bijna alle jeneverbestruiken in het getroffen gebied verbrand, maar ook bomen en wortels zijn zwaar beschadigd. Dat zegt ook Henk Heiligers van het Limburgs Landschap.
11: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbestruiken, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware de wortels zijn weggeschroeid. En als je er tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid.
10: Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. Naar verwachting kunnen de wandelpaden vanaf oktober weer worden gebruikt. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De prestigieuze ceremonie wordt daar sinds enkele jaren gecombineerd met horecabeurs BBB. Volgens het MEC profiteert ook de Limburgse horeca daarvan. De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren is op 5 oktober. André Rieu is in Maastricht al begonnen met de voorbereidingen voor zijn kerstconcerten in december. Dit jaar krijgt hij daarbij hulp van een speciaal kinderkoor. De eerste tientallen kinderen hebben inmiddels gerepeteerd in zijn studio. Iedere avond moeten minstens 30 kinderen op dat podium staan. Daarom zoekt Rieu nog meer jonge zangers, zodat er voldoende kinderen zijn om elkaar af te wisselen. En bij een bedrijfsongeval in de Beatrixhaven in Maastricht is vanmorgen iemand gewond geraakt. Slachtoffer kwam tijdens werkzaamheden vast te zitten. Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse en ook werd een traumahelikopter ingezet. De slachtoffer is door de hulpdiensten bevrijd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag wordt het lokaal zo'n 27 graden. Kan lokaal een buitje vallen. Door de hogere luchtvochtigheid kan het ook wat drukkend aanvoelen. En er staat weinig wind. Vanavond laat is het nog zo'n 20 graden.
12: Liefde voor Limburg, dit is L1. Met jou, L1, dit is Route Regio.

0: Prince met deze plaat. Kiss. Daar is hij. Hier in L1 bij Route Regio. Onze HR-expert Michiel Maassen, die kon gisteren even niet in de uitzending. Maar die hebben we straks in de uitzending, want gisteren kon niet. Hij had namelijk een rijexamen. Hij was een rijexamen aan het doen voor een aanhangwagen. Het echte rijbewijs, dat had hij natuurlijk al. Maar hij moest wel nog even die extra aanhangwagen erbij hebben. Dat is ook wel handig af en toe, hè? Wat dingen verslepen of zo. Wel fijn om dan zo'n aanhangwagen mee te kunnen nemen, wat grotere dan natuurlijk. Maar toen ik hem belde gisteren om het item van straks even voor te bereiden, toen haalden we wat herinneringen op over het behalen van ons rijbewijs. Ik heb hem zelf in één keer gehaald. Ik weet niet hoe dat bij jou ging vroeger, Maarten.
1: Ik heb hem ook in één keer gehaald, maar ja, dat is wel heel lang geleden.
0: Ja, jij moet al bijna die jaarlijkse test doen of zoiets.
1: Ja, dat valt toch wel mee. Ik kan me er niet zo heel veel van herinneren. Ik weet nog dat ik een open kadet was, dat toch wel. Ja. Maar voor de rest kan ik me niet meer herinneren. Maar ja, als je het hebt over een aanhangwagen, ja, dat is niet zo makkelijk, hoor.
0: Nee,
1: ik heb er nooit examen in hoeven doen, want ik heb B achter E, oftewel BE, okay, ja. Achter B zeggen ze dan. En dan mag je gewoon sowieso met een aanhangwagen rijden. Zo lang heb ik mijn rijbewijs al. Nu moet je daar apart,
0: examen voor doen, inderdaad. En dat is toch wel lastig, hoor.
1: Ja, dus ik heb hem zelf redelijk aangeleerd en ik kan het goed. Het moeilijkste is natuurlijk het bochtje achteruit voor veel mensen. Of recht achteruit rijden met zo'n aanhanger. Mm-hmm. En daar zijn wel trucjes voor.
0: Ja,
1: je kunt bijvoorbeeld, als je het stuur, hou je normaal met twee handen vast, hè?
0: Ja.
1: En dan moet je bij een aanhanger moet je altijd de andere kant op.
0: Ja, tegenovergesteld denken.
1: Maar als je je hand onderaan het stuur legt, aan de binnenkant van je stuur, dan kun je weer dezelfde kant op draaien.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, logisch.
1: En dat is een van de trucjes. Andere trucje is, rij nooit te hard achteruit met zo'n aanhangwagen.
0: Ja.
1: Want dan gaat het ook wel sneller.
0: Ja, dan gaat het wel zelf.
1: Als je gewoon stapvoets rijdt en je verrichting doet, dan komt het vaak allemaal goed.
0: Ja, ik denk dat je sowieso nooit te hard moet rijden eigenlijk. Hè. Dat is
1: weer een ander verhaal.
0: Ja, dat is weer een ander verhaal.
1: Op die rijles sowieso wel.
0: Nee, precies. Dat is ook zo. Maar laten we daar eens wat herinneringen samen gaan ophalen. Wat vond jij nou het lastigste toen je vroeger rijexamen deed? Was dat die hellingproef? Was het inparkeren, waar je nu misschien nog steeds wat last mee hebt? Maar waar het in elk geval goed in. Dus ja, laat het weten. Heb jij een rijexamen in één keer gehaald? Of deed je daar heel vaak over? En hoe was die rijinstructeur dan? En welke speciale verrichtingen vond je het lastigst? Je komt het allemaal tegen op het praktijkexamen. En soms moet je daar ook gewoon een beetje geluk bij hebben. Nou, dat hebben wij nu ook, want we gaan luisteren naar Daft Punk en Pharrell Williams. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Beyoncé en Route Regio. Een kunstwerk kopen hoeft niet meteen een bezoek aan een galerie te betekenen. Want we gaan eens even naar IJs de Margraten. In verschillende bibliotheken in het Heuvelland trek je gewoon eentje uit een automaat. Een kunstwerk dus. Voor 4 euro krijg je een piepklein kunstwerkje met een verhaal uit IJs de Margraten dus. Karin Winkelmolen is grafisch vormgever van de gemeente IJs de Margraten. En legt uit wat er in een kunstautomaat zit.
1: Er zit nu een nieuwe serie in. Dit is serie 5, waar 8 kunstenaars aan hebben deelgenomen. En elk van die kunstenaars die heeft echt een heel andere discipline. Bijvoorbeeld fotografie zit er nu in. Er zit werk in van een geurkunstenares, ook die wij er net uit hebben gehaald. Tiny art prints van mijzelf. Er zit echt klein houtsnijwerk in. Zelfs glas en lood. De kunstomaat is in het leven geroepen om kunst heel toegankelijk te maken voor burgers. Je kunt voor maar 4 euro kun je al zo'n mini-kunstwerkje kopen. En dat wordt met net zoveel aandacht gemaakt als ook bijvoorbeeld een groot kunstwerk, wat door dezelfde kunstenaars die daaraan deelnemen wordt gemaakt. Het is ook bedoeld om de rijkdom aan verhalen en achtergronden die er zijn en die leven in de gemeente, om die te vertellen. Via een hele inspirerende manier eigenlijk. Want de meeste van de kunstenaars die meedoen, die wonen of werken in de gemeente. Maar er zijn bijvoorbeeld ook gastkunstenaars die zich hebben laten inspireren door de omgeving, door de verhalen die hier te vinden zijn. En zo worden die verhalen in leven gehouden, maar ook op een hele originele manier aan de burgers weer verteld. En op zo'n manier ter beschikking gesteld dat je ze op een toegankelijke manier cadeau kunt geven, zelf kunst aan je muur kan hangen. Dus eigenlijk breed toegankelijk te maken.
0: Karin is illustrator en maakte ook zelf werkjes voor de kunstomaat.
1: En daardoor ben ik bij heel veel projecten betrokken waar ook heel veel burgers dan weer bij betrokken zijn vaak. Want ik maak bijvoorbeeld verschillende infopanelen voor de gemeente die je in de openbare ruimte vindt. Dan de ontwerpen erop. En dan kom je in aanraking met vrijwilligers die dus van de heemkundeverenigingen die hier heel erg actief zijn. En die tekenen verhalen op die zij graag willen vertellen. En altijd word ik gegrepen door zo'n verhaal en zo'n achtergrond. En die verhalen afzonderlijk hebben mij weer geïnspireerd voor het maken van eigenlijk een soort kleine sprookjes in één tiny art print. En zo heb ik er 5 gemaakt. Dus elk verhaal gaat eigenlijk terug naar een infopaneel dat hier in de hele gemeente te vinden is. En bij sommigen kun je dus het achtergrondverhaal vervolgens helemaal gaan opzoeken en lezen.
0: Ja, en er is natuurlijk niet voor niks gekozen om de kunstomaat in een bibliotheek neer te zetten.
1: De Biep is natuurlijk een hele mooie ontmoetingsplek waar heel veel ook culturele activiteiten plaatsvinden naast allerlei andere activiteiten. En het is natuurlijk een uitgelezen plek om daar zo'n automaat dan ook neer te zetten met toegankelijke kunst.
0: Ja, toegankelijke kunst dus in de kunstomaat. Karin Winkelmolen in een bijdrage van onze collega's van Streekomroep 1 Zuid. Gaan wij door naar Quantenhippen.

0: Kanthip uit Venlo met Druim. Dromen dus. Ja, dat willen we allemaal wel natuurlijk. En vooral lekker blijven doen. Hier in de route regio. Nou, je mag nu ook gaan dromen. Je mag in elk geval je creativiteit de loslopen laten. Want ja, dat is wat we nu gaan doen. De meezinger, daar is het weer tijd voor. Gisteren hadden we de meezinger. Dat was I'm Still Standing van Elton John voor Kim. Thema van de meezinger, dat was John, een naam dus. En Kim had een hart onder de riem nodig, omdat ze L1 haar door moeilijke momenten heen sleept. Gaf ze aan via een spraakberichtje op de radio. Dus dat is natuurlijk heel lief van Kim dat ze zo'n spraakberichtje stuurde. Blij dat we daar een klein plezier mee hebben kunnen doen. En ze vroeg daarom dus, omdat ze nog steeds wel, ondanks die moeilijke periodes, nog steeds op haar benen staat, I'm Still Standing van Elton John aan. En John was dus het thema. Maar ja, wat kunnen we daar verder mee? I'm Still Standing. Laten we dan nu maar misschien eens doorgaan op de titel weer. Standing betekent staan. Nou, als je het vertaalt, dat is ook wat Kim bedoelde met de vertaling. Dus ja, zullen we dat dan maar doen? Staan, een liedje over staan, ergens staan of ergens bovenop staan of zo. Standing, mag dan ook het Engels, hè? Misschien dat je een Engelse titel weet met standing, wat dan zou passen. Moet wel dus een vrolijk, positief en meezingbaar liedje zijn. Dat zijn de drie kwalificaties waar het aan moet voldoen, het nummer. Overstaan dus. Ja, ik zou bijna zeggen, denk er even na, ga er even voor staan. Hè. Denk er even over na en stuur het dan op. En dan vervolgens wel het liefste in de vorm van een audio-appje naar de studio van L1. Net zoals dat Kim dat gisteren deed. En als je misschien nog een leuke uitleg hebt van waarom je dan graag dat nummer wilde horen of zo, of waarom je dan voor dat nummer kiest, dat is dan al helemaal toepasselijk. Maar laat de L1-app maar helemaal opblazen. Dat gebeurde gisteren ook al met de meezinger. En vervolgens dan ook nog met het groetenspel. Maar in dit geval zijn we dus op zoek naar een goede meezinger. Overstaan, standing, mag van alles zijn. Je suggesties zijn van harte welkom via de L1-app.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het lieve zusje, het gummende show. Hey, ben je goed, regie? Yo!

0: De Jacksons met Shake Your Body. In LA en de Route Regio zometeen na het nieuws en de reclame zijn we weer terug. Maar wil je nog suggesties opsturen voor de meezinger? Doe dat dus. We zijn op zoek naar platen overstaan.
1: Luisteren L1 Radio. Met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. DJ'en op een festival. Skydiven. Roadtrippen door Albanië. Varen. Hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Hé, hey, wat is dat?
10: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
9: Doe maar duur.
10: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
11: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
12: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum blijft voorlopig afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. De schade is er groot na de natuurbrand begin deze maand. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. En de politie heeft in Venlo een BMW M2 in beslag genomen na een grove snelheidsovertreding. De bestuurder reed 139 km per uur, waar 50 is toegestaan.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. Drie jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. De veiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor elke keukenwens en elk budget is één...

0: Es Keukenstudio in Tudderen.
1: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
2: Oh. Auw.
1: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
3: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
4: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Dreams van Gabriel in Route Regio op L1. Zo trouwens het eerste uur hadden we al even over Stichting Waakman Zuid-Limburg. Want als een dierbare zijn laatste levensfase ingaat en het nachtwaken en ziekenhuis of verpleeghuis zitten dan aanbreekt, dan staat de wereld voor de familie even stil. Toch wordt over die periode niet veel gepraat. Om die zware uren net wat meer comfort, rust en warmte te geven, is het zogeheten Waakmand. Dat wordt samengesteld door Stichting Waakmand Zuid-Limburg. Rian ging daarbij langs bij initiatiefnemers Kevin Mobers en Nicky Bremmers om alles te horen over het initiatief. Voor iedere aanvraag stelt de stichting een persoonlijke waakmand samen. Dat is nogal een klus, maar Kevin zou het helemaal niet anders willen hebben.
1: Van een waakmand kun je niet iets maken om te zeggen van luister, dit is neutraal, er is één soort van en hier heb je het. Er zijn zoveel mensen, zoveel verschillende mensen. Kinderen zitten erbij. Wij vinden in ieder geval niet dat wij één mand kunnen maken met dezelfde producten. We moeten echt gaan kijken in de persoon in kwestie. Om een voorbeeld te geven. Bij een hospice mag je geen kaars aansteken, dus moeten we ledkaars gaan gebruiken in plaats van een gewone kaars. Dus één van de kleine voorbeelden wat erbij kan zitten.
2: Ja, en van die dingen waar jullie al over nagedacht hebben, zodat degene in die situatie dat niet meer hoeft te doen. Wat zijn nog voorbeelden, Nicky, die in zo'n mand terecht kunnen komen?
3: Er zitten waakboekjes in. Daar kun je je gedachten in opschrijven. Verhalen delen van, ja, er komt vaker komen nog vrienden op bezoek of kennissen of familie. En dan is dat altijd leuk om herinneringen op te halen. En ja, dat kun je dan verzamelen in een boekje waar je later dan nog met een goed gevoel op kan terugkijken.
2: Ja, het is een situatie waarvan je zegt, hier krijgt iedereen wel een keer mee te maken. Dus we moeten het er meer over hebben. Mm-hmm. Maar in jouw werk en in jullie taak zometeen krijg je er heel veel mee te maken. Hoe ga je daar zelf mee om?
3: Ja, eigenlijk moet ik bekennen dat ik doe dit werk nu 1,5 jaar, dat ik de mooiste momenten meemaak nu. En het is intensief, emotioneel, maar je bent er in zo'n belangrijke tijd voor die mensen. En dat wordt je zo in dank afgenomen. Want het is meer dat je er bent en dat je naar ze luistert. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. En ja, ik vind het gewoon heel mooi en dankbaar werk.
2: Want Nicky, jij maakt dat dus regelmatig mee in je werk. Maar voor jou, Kevin, is het misschien ook wel een soort nieuwe wereld die je opengaat? Of had je wel al ervaring met een keer bij iemand moeten waken, bijvoorbeeld?
1: Ja, inderdaad, klopt helemaal. Heel vroeger bij mijn oma en bij mijn tante hebben we gewaakt. En dat merk je vooral eigenlijk totdat een hele eenzame periode is. Je bent er heel graag bij voor de persoon in kwestie. Maar eigenlijk wil je wegrennen. En dat doe je niet, want je wilt erbij zijn. Maar op dat moment heb je echt wel het gevoel van, hey, ik ben er echt alleen. En na de gesprekken van Nicky dacht ik echt van de waakman van, bo, dit is wel echt heel mooi als we dit kunnen doen voor anderen, om zich niet alleen te laten voelen.
2: Ja, en ook om, ja, zo'n periode waar je er wel wil zijn, maar eigenlijk ook wel niet, gewoon vanwege het verdriet en het ongemak, dan toch iets te verlichten.
1: Ja, helemaal juist. Helemaal juist. En je ziet het ook bij een hospice als je daar binnen loopt. In eerste instantie denk je van oei, dan wil je liever niet binnenkomen lopen. Maar als je dan daar loopt en er wordt gelachen, je ziet toch een woonkamereffect. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi om dat te kunnen zien.
0: Meer informatie over dit initiatief is te vinden op waakmandzuidlimburg.nl.
4: L1. Met jou, bij jou. Dit is L1. Route Regio.
5: Lucas Lejeune.
4: Route Regio.

0: toch weer zo'n slide guitar, hè? Als je er vaak op gaat letten, dan kom je hem steeds vaker tegen. Radio Stella Lefty en Boston in de Goede Regio bij L1. We zijn op zoek naar de meezinger. Zijn al wat suggesties voor binnengekomen. Het thema voor de meezinger is staan. En dat kan van alles zijn. Eens even kijken wat Alex opstuurt, wat hij voor meezinger wil horen.
1: Goedemorgen, Lucas. De meezinger van vandaag. Benny King, Stand By Me. Groetjes, een hele schone uitzending.
0: Ja, dat is uiteraard hoi, hoi. Wel een echte meezinger inderdaad. Kijken wat Virginia daarbij aan toevoegt.
2: Hey, goedemorgen met Virginia. Ik dacht aan Stand By Me.
0: Kijk, die sluit zich daar dan ook al bij aan. Nou, dan heeft hij wel al een echte voorsprong, die Stand By Me. Kijken wat nog meer binnenkomt van Wim. Die stuurt Duitse suggesties op. Ook al slim inderdaad. Doe weer dus niemals auf mir steen. Ja, dat kan inderdaad ook. Of Kulle is docht voor dat domsteed. Ja, staan. Nou ja, ik had er niet eens aan gedacht. Inderdaad, de Duitse suggesties. Goed bedacht van je, Wim. Maar het thema van de meezinger is in elk geval staan. Heb je suggesties? Stuur ze vooral door. Zometeen komt hij eraan. Maar eerst nog even China Girl van David Bowie hier in L1 bij Goede Regio.

0: De Herfsthanenband met het Dichtgebis Alles. Nou, dit was ook wel een meezinger natuurlijk van de Herfsthanenband. Maar dat worden, ze vanzelf ook wel een keer van u. Zijn we op zoek naar een meezinger in het kader van Staan. Jo, die stuurt nog door. Ik sta op de wacht. En Wim is de hele Duitse Staan repertoire aan het doorbladeren. Ook wel slim om te doen. Even kijken wat we nog voor een audio-appje binnen hebben gekregen van Tom.
1: Goedemorgen. Ik denk dat voor de meezinger Dolly Parton wel kennen met Stand By Your Man.
0: Ah ja, nou dat is natuurlijk wel ontzettend toepasselijk alleen maar voor vandaag. Want helaas is de country artiest overleden natuurlijk. Dat is het grote nieuws van de dag. Maar ik moet volgens mij Tom wel even gaan corrigeren. Want volgens mij is dat nummer niet officieel van Dolly Parton. Nee, we hebben opgezocht Tammy Wynette is de echte artiest van die plaat. Maar ze heeft hem wel ooit eens samen gezongen in een duet met Dolly Parton. Weliswaar niet de plaat die wij draaien, maar het nummer kon ook worden gezongen door Dolly Parton. Dat hebben ze in 1987 al gedaan. Maar dat is in elk geval de meezinger voor vandaag. Dag Stand By Your Man. In Limburg kennen we dat natuurlijk hier als Blief Bie de Man.
2: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Heb die verzuske het gemunde show. Hey, ben goed, regie.
3: Yo! Met jou, bij jou.
4: L1.
3: Boot regio.

Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attents met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: 11:30 exact, het Limburgse nieuws hoor je van Maarten Bonnemeijers.
12: In de rechtbank van Maastricht begint vandaag de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de voormalig bassist van punkband De Heideroosjes. Fred H. uit Zevenum wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno tussen 2023 en 2025. Hij werd vorig jaar aangehouden en stapte daarna uit de band. Vandaag behandelt de rechtbank de feiten en het bewijs in de zaak. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De prestigieuze ceremonie wordt daar sinds enkele jaren gecombineerd met de horecabeurs BBB. Directeur Rob van der Wiel van het MEC is verguld met de verlenging.
13: Het feit dat we dat 3 jaar geleden hebben aangedurfd met elkaar om de uitreiking van de Michelin-gids vanuit Amsterdam naar Maastricht te halen, een goede zet is geweest. Ja, en laten we ook eerlijk zijn, het is toch een naam die zich ook weer verbindt aan onze regio. En als we dan toch die sterke regio willen zijn, sociaal-economisch, maar ook qua uitstraling, en toch weer een mooie naam kunnen verbinden aan de provincie Limburg, is dit natuurlijk een uitgelezen kans.
12: De eerstvolgende uitreiking van die Michelin-sterren is op 5 oktober. André Rieu is in Maastricht al begonnen met de voorbereidingen voor zijn kerstconcerten in december. Dit jaar krijgt hij daarbij hulp van een speciaal kinderkoor. De eerste tientallen kinderen hebben inmiddels gerepeteerd in zijn studio. En iedere avond moeten minstens 30 kinderen op het podium staan. Daarom zoekt Rieu nog meer jonge zangers, zodat er voldoende kinderen zijn om elkaar af te wisselen. En wie wil reageren op het vernieuwde rampenbestrijdingsplan van Maastricht-Hagen Airport, kan dat vandaag nog doen. In het plan staat hoe hulpdiensten en overheden optreden bij grote incidenten op of rond de luchthaven. Bijvoorbeeld een vliegtuigongeval. Het plan ligt sinds half juli al ter inzage. Na vandaag worden alle ingediende reacties beoordeeld. Het weer in Limburg. Vanochtend is er plaatselijke kans op een bui. Vanmiddag breekt de zon vaker door en dan wordt het lokaal 27 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het wat drukkend aan. Er staat weinig wind en op een enkele bui na blijft het droog. Vanavond laat is het nog zo'n 20 graden.

0: Lee Marlin met Sitting Down hier in Roetregio op L1. Gisteren had onze HR-expert Michiel Maassen een rijexamen, dus kon hij even niet bellen. Maar vandaag halen we dat gewoon in. En deze keer bespreken we met Michiel het inzetten van AI op de werkvloer. Kunstmatige intelligentie dus. En hoe ver je daarmee mag gaan. Want ik denk dat iedereen inmiddels het wel kent, hè? Een ChatGPT, Claude, Gemini, noem maar op. Wie gebruikt het eigenlijk niet op de werkvloer tegenwoordig? Kun je misschien beter vragen. Maar mag dat eigenlijk wel? We vragen het dus aan Michiel. En Michiel, jij had dus gisteren het rijexamen voor met de aanhangwagen. Heb je daar nog AI voor gebruikt? Mag hopen van niet.
1: Nee hoor, dat heb ik helemaal zelf met de hand mogen doen. Alhoewel tegenwoordig in auto's ook heel veel al AI zit. Maar ja. Dit was voor de handmatig besturen en alle handelingen zelf verrichten.
0: Ja, precies. Nee, je kunt het zo gek niet verdenken tegenwoordig natuurlijk. Maar laten we even dus over hebben van AI op de werkvloer. Laten we misschien eens even beginnen voordat je überhaupt een baan hebt. Want mag je bijvoorbeeld met een AI een sollicitatiebrief opstellen?
1: Nou ja, je mag natuurlijk van alles. Hè? En de vraag is alleen, is het heel erg verstandig? Want tegenwoordig, hè, we zien allemaal eigenlijk wel de standaardbrieven. Hè, dat was vroeger ook zo. Er gingen allerlei brieven van. Ja, had je een brief gezien van iemand, zei van, oh, dat is goed en die ga ik kopiëren. En AI is natuurlijk eenzelfde methodiek. Hè? Dus in dat opzicht is het eigenlijk een kopieermachine. Je geeft een aantal steekwoorden geef je in. En zeg je van, nou, ik zou graag deze punten zou ik willen gaan benoemen. Je laat in wat de vacature tekst in zegt. Nou, ja, daar is een brief voor opstellen. Alleen de vraag is natuurlijk, ga je je alleen maar richten op het profiel wat daar staat, of ga je ook daadwerkelijk aangeven waar je zelf de match ziet? Dus hoe geef je de instructie om zo'n brief op te gaan stellen? En op het moment dat je het alleen maar op AI laat terugkomen en je geeft zelf dus onvoldoende eigenlijk die steekwoorden weer, ja, dan zit je wellicht in een gesprek waarbij je jezelf over het paard heen hebt verteld. Hè, Peter's principle, en je zegt van, nou, ik heb het allemaal, ik kan het allemaal, want ik ben heel erg geweldig. En dat je toch in zo'n gesprek heel erg teleurgesteld wordt. Dus ga nou niet overdrijven en laat nou niet AI in wezen de hele taal voeren. Want AI is geen mens. Een AI, als jij een vraag stelt aan chat of aan Gemini of wie, ik geef ze allemaal weer de naam. Ze geven je altijd gelijk. Ze denken altijd in de positieve zin met je mee. Dus op het moment dat jij zegt van, is deze brief niet te positief opgesteld, zal AI zeggen, nou, we kunnen nog eens een keer kritisch naar een aantal puntjes kijken, maar over het algemeen is het wel zoals je hebt aangegeven. Dus het praat met je mee. En het is niet kritisch. Dus ik denk dat je wel dat menselijke aspect moet meenemen op het moment dat je een sollicitatiebrief opstelt. Dat je ook echt wel kunt zeggen van, dit ben ik. En niet van, dit is een hele mooie brief, maar dit kan ik eigenlijk op 10 andere personen ook plakken.
0: Ja, precies. En ik denk dat het gemak daarbij ook al snel erbij komt. Ik had laatst bijvoorbeeld een hele discussie bij een lokale omroep, waar soms teksten snel met AI worden geschreven, maar inhoudelijk en kwalitatief gezien dan eigenlijk vrijwel hetzelfde zijn als, ja, zou een redacteur dat hebben gedaan. Maar ja, met AI gaat dat dan een stuk sneller. Wat denk jij daarvan?
1: Nou, AI gaat natuurlijk sneller. En dat is ook het voordeel waarom we het gebruiken. Maar ik ben het ook wel met je eens. Hè. De redacteur, inhoudelijk gaat het er vaak om dat AI heel veel bronnen tegelijkertijd kan verwerken. En dat je zegt van, goh, ik heb deze bron, deze bron, deze bron. Wij mensen hebben ook heel veel bronnen in ons eigen hoofd.

0: En dan gaat het erom, wie gaat in die snelheid natuurlijk daarmee om? En waar kunnen bepaalde verbanden worden gemaakt? AI is heel slim, maar het zal ook gevoed moeten gaan worden. Een redacteur is ook heel slim en moet ook gevoed worden. Dus ik denk dat het gebruik maken van het instrument heel erg belangrijk is en ook heel erg nuttig is. En dat het ook vaak een invalshoek kan zijn waarop je je stuk of je artikel of je wat niet meer kunt gaan opstellen. Mm-hmm. Maar het moet niet leidend zijn. Het is geen vervanging, althans in mijn ogen.
1: Ja, precies, inderdaad. En het blijft zich natuurlijk ook nog doorontwikkelen. Maar gebruik het als hulp, niet te veel. En maak je zelf een goede afweging tussen AI als hulp nemen en niet te veel op leunen. Michiel, dankjewel en tot de volgende keer wanneer Rianne weer is. Zij neemt het dan weer over natuurlijk. Hè.
0: Doei zo.
1: Yo, fijne dag nog. Doei.
2: Dit is L1.
3: L1. You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

Freedom van Wham in de routeregio op L1. Yvonne die stuurt al haar foto door van het zomerpakket wat ze heeft gekregen. Het is nog een paar dagen zomer natuurlijk. En straks in het laatste uur van routeregio gaan we weer eens een zomerpakket uitdelen in het routespel. Er zitten allerlei leuke dingen in. Wat er precies in zit, dat vertel ik je straks. Eerst gaan we nog even luisteren naar Marco Borsato en Je hoeft niet naar huis. Vannacht bij routeregio.

Calvin Harris met Blessings in Route Regio op L1. We gaan de laatste uren van Route Regio weer tegemoet. Maar we hebben nog genoeg te bespreken daarin. Onder andere het routespel. En zometeen om 10:10 gaan we nog maar eens even een lesje Duits nemen. L1.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In de rechtbank in Maastricht begint vandaag de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de voormalig bassist van punkband De Heideroosjes. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. En André Rieu is in Maastricht al begonnen met de voorbereidingen van zijn kerstconcerten in december. Dit jaar krijgt hij daarbij hulp van een speciaal kinderkoor.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweer.
14: Hey Frank.
15: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
14: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
15: Oh ja, joh.
14: Gereedschapkist, meterkast.
15: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
14: Hé, hoe weet jij dat nou?
15: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
16: Top! Jij blijft Bob.
14: Maf Kees.
15: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt.
4: Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X-processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.
18: Dit

0: Ariana Grande met One Last Time in Route Regio. Ja, het is natuurlijk nog steeds de eerste schoolweek. Het voelt misschien al alsof die heel lang heeft geduurd. Maar nee, het is nog steeds de eerste schoolweek. En wie vroeger Duits kreeg, of dat nu misschien nog steeds krijgt, kent ze waarschijnlijk nog, hè? De eindeloze rijtjes voorzetsels en naamvallen uit het hoofd leren. Der, die, das, dat ziet er tegenwoordig toch wel heel wat anders uit. Leerlingen groeien met veel meer op met Engels. En ook de manier waarop Duits wordt gegeven is veranderd. Docent Paul Knorr geeft al sinds 1991 les en ziet de ontwikkeling van dichtbij op het college Den Hulster in Venlo.
1: Mijn generatie die heeft inderdaad veel meer met Duits. Dat horen ook collega's vertellen van leeftijd. Ja, vroeger had je alleen maar Duits. Hè? Dat was de Nederlandse televisie en een paar Duitse zenders. Wij hadden dus ook niet heel veel meer. Met Engeland hadden we niet zoveel, want daar kregen we geen programma's van. Dat was de ver van mijn bedshow. Nu zie je inderdaad dat de huidige generatie opgroeit met alleen maar Engels. Hè? Wij mogen ons gelukkig prijzen dat er best wel een grote groep leerlingen Duits kiest. Op sommige niveaus is het ook verplicht om te kiezen, of dan hebben ze in ieder geval de keuze tussen Duits en Frans. En dan merk je toch dat best wel veel leerlingen nog kiezen voor het vak Duits. Hè, het is een handelspartner van ons, het zijn onze buren. We komen er vaak, zij komen vaak hier. In correspondentie is het handig als je daar een beetje de weg weet. En Duitsers vinden het gewoon ook nog altijd leuk om in hun eigen taal aangesproken te worden.
0: Ja, dat merk je natuurlijk altijd wel als je in Duitsland bent. Want ik kom er best wel vaak en dan helpt dat natuurlijk wel. Volgens Knorr zijn middelbare scholieren sinds de coronaperiode veranderd in het manier van studeren.
1: Je ziet eigenlijk een soort diploma-inflatie. Hè? Dus dat leerlingen voor hetzelfde diploma steeds minder kennis in huis hebben. Dat geldt niet alleen bij Duits, maar ik denk dat het een algemeen iets is. En dat betekent dus dat je op een gegeven moment als vakgroep moet gaan nadenken van wat ga je doen met je taal? Als je steeds merkt dat leerlingen het steeds lastiger vinden om dingen te onthouden, van buiten te leren, dan ga je aanpassen daarin. En dat gaat stapje voor stapje.
0: Ja, de regeltjes dus, der, die, das, noem het allemaal maar op. Maar dat regeltjes en rijtjes uit het hoofd leren is dan officieel verleden tijd.
1: Mensen van mijn generatie die moesten compleet een voorzetselrijtjes, naamvallenrijtjes van buiten leren. Nu denken we steeds vaker van, waarom moet je dat nog van buiten kennen? Leerlingen vinden het minder leuk om te leren. Die intrinsieke motivatie van leerlingen is echt wel achteruit gegaan. Dus als ze het kunnen toepassen, zijn we al tevreden. Dus tegenwoordig krijgen ze netjes op een plaatje de naamvallen schema's, de rijtjes. En dan hopen we ze dat ze daarmee dat het hulpmiddel is om dan uiteindelijk een beetje grammatica te leren.
0: Nou, aan de leraar zal het in elk geval niet liggen. Paul Knorr dus vertelt er wel heel enthousiast over. Want volgens Knorr zijn Duitsers toch steeds meer tegenwoordig ook om Nederlands te leren. Dus hoor je ook steeds meer Duitsers die dan weer Nederlands leren. Moet ook een beetje uitwisseling zijn. Maar scholen in de grensregio hebben ook vaak Nederlands als keuzevak op het programma staan. En volgens Knorr kiezen daar best wel veel leerlingen ook voor om de Nederlandse taal te leren. Dus ja, moeten wij dat ook doen natuurlijk.
2: Dit is L.A. L1, dit is Route Regio. Route Regio.

0: Abba met The Winner Takes It All. Ja, dat geldt ook voor dit spel.
1: Het Rietenspel.
0: Ja, kruipen we weer eens dik op de radio, want gisteren was het een daverend succes. Honderden inzendingen gisteren, letterlijk. Want de WhatsApp ontplofte helemaal, want we gaan het routespel spelen. Een cryptische omschrijving brengt je naar één plaats in Limburg. Weet je welke het is? Stuur een appje via de L1 WhatsApp en maak kans op het L1 zomerpakket. En Yvonne die stuurde zo straks al een foto door van wat dat zomerpakket dan precies inhoudt. Dat is, vind ik eigenlijk ook wel fijn om te weten, want dat wist ik zelf ook niet helemaal. Maar bij deze heb ik nu echt een foto wat ik allemaal weggeef. Een L1 dienblad, dat is een rond dienblad. Dat is wel fijn, echt zo'n houten dienblad. Dat kun je nog wel gebruiken voor allerlei dingen. L1 sokken, die waren heel erg populair op alle festivals. Kaartspellen, zonnebril van L1 zat erop. En ook nog eens een L1 lampje, zo'n elektronisch ledlampje. Dat ook nog wel leuk is om ergens buiten te zetten. Een paar kaarsjes uiteraard en een L1 aansteker. Ook wel leuk. Die aansteker moet je dan wel alleen voor die kaarsjes gebruiken. Hè? We doen geen ongezonde dingen verder. Dat mag niet. Dus je mag hem alleen voor de kaarsjes gebruiken. Het zomer duurt officieel nog een paar dagen. Misschien dat het qua weer al een beetje is aan het afzijpelen. Terwijl vandaag is het nog wel oké. Okay. Maar het L1 zomerpakket kunnen we nog wel de rest van deze week weggeven. En ik ga gewoon vandaag een winnaar de deur uit doen. Eigenlijk als dan iemand het niet raadt, dan moet ik hem meenemen naar de volgende dag. Maar aangezien Rian toch met vakantie is deze week en waarschijnlijk de radio niet aan heeft staan, doen we gewoon elke dag een winnaar. Dus als je met het eerste hint niet kunt doen, dan doe ik er straks gewoon een tweede hint bij. Gisteren was hij best wel lastig, want gisteren was het dus een groot succes en waren we op zoek naar de Beukenberg in Oorsbeek. Het duurde even voordat we hem hadden, maar het was uiteindelijk wel gelukt. Ja, ik hoop je dan natuurlijk ook ooit tegen te komen op dat uitzichtpunt. Want als je gewoon lang genoeg daarboven gaat zitten, dan komen we elkaar vanzelf al een keer tegen. Ik had hem dus extra moeilijk gemaakt en dat doen we vandaag weer. Dus hier komt de hint voor vandaag. De hint is, waar buskruid waakt over één grens. Dus de hint is, waar buskruid over één grens. Dus de hint is, waar buskruid waakt over één grens. Weet je het, stuur het op via de L1-app.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
8: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Bijna 12:30, het Limburgse nieuws hoor je van Arthur Rubers.
12: Goedemiddag. In de rechtbank van Maastricht staat vandaag de voormalig bassist van punkband De Heideroosjes terecht. Fred H. uit Zevenum wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno in de periode tussen 2023 en 2025. H. werd vorig jaar aangehouden en stapte daarna uit de band. Verslaggever Frank Monen volgt de zaak.
13: En wat nog niet duidelijk is in de zaak, om welke hoeveelheid kinderporno het nu gaat en in welke mate hij dat heeft bekeken of eventueel ook verspreid. Dat zijn allemaal zaken die, de details die nog bekend moeten worden. En welke straf heeft het Openbaar Ministerie nog in petto voor deze verdachte, die natuurlijk al heeft vastgezeten, is nu vrij, wordt al behandeld. Dus de vraag is, vindt justitie het nog nodig dat hij weer teruggaat in de cel, of komt justitie met een flinke voorwaardelijke straf? Dat is een beetje de vragen die vanmiddag zullen worden beantwoord.
12: Limburgse bioscopen hebben een goede zomer gehad. Door een combinatie van het aanbod en het warme weer gingen veel mensen naar de film. Zeker tijdens hittegolven zochten veel mensen de verkoeling van een bioscoop-airco. Maar ook tijdens de regenachtige laatste vakantieweek zaten de filmzalen vol. Daarnaast hielden verschillende bioscopen ook vertoningen in de open lucht die goed werden bezocht. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De uitreiking wordt in Maastricht gecombineerd met horecabeurs BBB. MEC-directeur Rob van der Wiel is blij met de verlenging.
14: Het feit dat we het 3 jaar geleden hebben aangedurfd met elkaar om de uitreiking van de Michelin-gids vanuit Amsterdam naar Maastricht te halen, een goede zet is geweest. Ja, en laten we ook eerlijk zijn, het is toch een naam die zich ook weer verbindt aan onze regio. En als we dan toch die sterke regio willen zijn, sociaal-economisch, maar ook qua uitstraling, en toch weer een mooie naam kunnen verbinden aan de provincie Limburg, is dit natuurlijk een uitgelezen kans.
12: De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren is op 5 oktober. En een auto die 139 km per uur reed over een weg waar je maar 50 mag, is gisteravond in beslag genomen in Venlo. Op de Kalderkerkerweg reed een BMW met die snelheid langs een politiecontrole. Agenten zetten de achtervolging in en zetten de auto zo'n 2 km verderop aan de kant. De bestuurder moest meteen zijn rijbewijs inleveren. De auto is door een takelbedrijf afgevoerd. En het weer vanmiddag en vanavond wisselend bewolkt. Tijdens zonnige periode drukkend warm tot 27 graden. En er valt af en toe regen.

0: die we binnenkrijgen. De hint is waar buskruid over een grens waakt. Waar buskruid over een grens waakt. Dat is de hint, of waar buskruid waakt over een grens. In elk geval, dat is wat ik je voor nu even geef. Heel veel, heleboel reacties op binnengekomen. Laten we er maar eens doorheen gaan scrollen wat we allemaal gekregen hebben. Even kijken, Doreen is de eerste die een suggestie doet.
1: Goedemiddag met Doreen, is het soms Elslo? Groetjes!
0: Nee, het is helaas niet Elslo. Ik zie ook nog Anita die wat opstuurt.
2: Hoi, met Anita. Is het Bracht? Wie het Brachterwald? Hoi, hoi.
0: Ja, ik snap de gedachte, maar ook helaas, dat is hem niet geworden. Even kijken wat Ed opstuurt.
3: Goedemiddag, ik gewoon een gokje wagen. Ik gok op Maastricht omdat het natuurlijk aan de basisgrens ligt, maar omdat er vroeger ook ruim 40 kruidmagazijnen worden opgeslagen werden. Dat is mijn gok. Doei.
0: Ik snap hem inderdaad en daar zit zeker natuurlijk ook waarheid in, maar dat was niet waar ik nou op zoek was, want die grens, hè, die bepaalde grens waar het over gaat, gaat het over die grens of niet, die wordt ook natuurlijk wel op meerdere plekken met buskruid bewaakt. Hè. Dus ja, ik snap de gedachte. Maar dat was toch helaas niet goed. Kijken wat Jan Jans opstuurt.
4: Is het soms Schietenkoven? Hoi hoi.
0: Schietenkoven, nou was toepasselijk geweest, maar helaas niet. Jos, doe nog een suggestie.
5: Goedemiddag met Jos. Ik denk dat ik het weet wat het antwoord is op het route-regio-spel van vandaag. Ik denk dat je op zoek ziet naar de Mijnweg in Herkenbos.
0: Nee, helaas.
5: Buskruid waakt over een grens. Mijn, weliswaar met korte ei, maar met lange ei zien landmijnen. En het natuurgebied, dat is eigenlijk op de grens van Nederland en Duitsland.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel zo en ik snap wat je bedoelt. Maar nee, dat was helaas ook niet waar ik naar op zoek ben. Zometeen nog wel een extra hint erbij. Eens kijken wat nog allemaal binnenkomt. Ik zie Gertie die Schinveld opstuurt. Nee, helaas ook niet goed. Roy stuurt Bocholtz ook niet. Richie stuurt Kerkrade ook niet. Peter stuurt Siebengewald. Nee, helaas ook niet. Die zie ik trouwens een paar keer binnenkomen. Paula stuurt Weert ook niet. Even kijken, ik krijg nog een Belgische suggestie die ook Weert zegt. Is het allemaal niet, maar zometeen nog een hint erbij.
6: Dit is L1.

0: Hoedregio op L1. We zijn bezig met het routespel en wederom de WhatsApp van L1 staat op rood. Op rood van buskruid. Dus als we dat aansteken, dan ontploft hij dadelijk. Maar blijf vooral je suggesties opsturen. Eens kijken wat nog allemaal binnenkomt. Gertie stuurt echt. Nee, helaas niet. Marlies stuurt Houtem, de kruidmolen. Ja, ik snap de gedachte, maar ook dat is hem niet. Karen die stuurt Arsen. Nee, dat is hem ook niet. En daar kun je ook geen kaartjes meer voor winnen, helaas. Deze keer spelen we voor het L1 zomerpakket, waar allerlei leuke dingen in zitten. Paula stuurt nog op Windraak. Nee, dat is hem helaas ook niet. Maar het L1 zomerpakket dat betreft een zonnebril, kaartspel, een mooi ledlampje, kaarsjes, een L1 aansteker enzovoort. Best wel een grappig ding. Eens even kijken wat er nog allemaal binnenkomt. Alex stuurt nog op de Barlo. Nee, is hem helaas ook niet. Truus stuurt op Stamprooi. Ook niet waar ik naar op zoek ben. Er komt wel allerlei dingen binnen nog. Maar ja, wat is het goede antwoord? De hint is waar buskruid waakt over een grens. En misschien dat we dan nog maar eens even een extra hint erbij moeten doen. Even kijken, er komt nog een spraakberichtje binnen van Kees. Eens kijken wat hij zegt.
1: Ik heb het gehuurd, het historisch museum. Daar zou ook buskruid worden opgeslagen en heerlijk.
0: Nee, helaas niet het goede antwoord waar ik naar op zoek ben. Maar misschien dat je met deze een wat specifieker kan vinden. En een oude poort uitkijkt over de Maas. Dus waar buskruid waakt over een grens. En een oude poort uitkijkt over de Maas. Stuur je suggesties vooral op. En ik denk dat ik hem nu al heel specifiek heb gemaakt. Ik ben ook specifiek naar één onderwerp, één ding, één voorwerp. Misschien dat je die naam er ook nog bij kunt sturen. Keep it coming, love. Letterlijk dus. Van KC en de Sunshine Band. Hier in de Routespel bij Route Regio.

0: Joanne Osborne met One of Us. In Route Regio bij L1. We zijn op zoek naar een plek in Limburg in het routespel. Elke dag in Route Regio natuurlijk te beluisteren. En elke dag ontzettend geliefd. Waar heel veel reacties op binnenkomen. Laten we nog maar eens door wat reacties heen gaan dan. Arno zegt Broekhuizenvorst. Nee, helaas. Jos die deed zo straks al een gestie, maar die gaat het gewoon nog een keer doen.
1: Hallo, mijn Jos. Zijn jullie op zoek naar Venlo? En Venlo is de Maaspoort en in de Tweede Wereld was er een vliegveld bovenop de hei aan de grens met Duitsland.
0: Nee, helaas niet waar ik naar op zoek ben. Ik ben iets verder in de geschiedenis aan het zoeken. Siebengewald krijg ik door, Gennep krijg ik door. Allemaal niet goed helaas, maar ik heb hier dan een lijn. Wie heb ik aan de lijn?
2: Goedemiddag met Roger.
0: Hoi Roger, wat is volgens jou het goede antwoord?
2: Ik dacht dat het Steven Zweert was.
0: Ja, inderdaad. Steven Zweert. Heel goed, Roger. Hoe weet je dat?
2: Ja, in Steven Zweert stond langs de Maas een oud kanon.
0: Ja.
2: En ja, een kanon dat moest ze vullen met buskruid en met ja, een kogel natuurlijk. En
0: het staat
2: gericht op België.
0: Ja, het staat gericht op België de goede kant op dus. Maar dit kanon staat er eigenlijk al sinds 1633, want toen heroverden de Spanjaarden Steven Zweert en maakten ze van het dorp een compleet vestingstadje. De strategische ligging aan de Maas was daar natuurlijk bij ontzettend belangrijk. En ja, vandaar kun je dus richting de rivier Maastricht controleren. Maar ja, daar waren natuurlijk wel wapens voor nodig. En dat wapen, dat staat er dus nog altijd. Het kanon heet de Dikke Werta. Roger, goed gedaan. Dat was gewoon parate kennis of heb je moeten googlen?
2: Nee, dat was parate kennis.
0: Kijk, dat is nog eens goed. Want je komt er uit de buurt of zo?
2: Ik woon in Echt.
0: Ah, oké. Okay. Nou ja, dat is wel enigszins in de buurt. Er nog mooie route om langs te fietsen. Dus ik weet niet of je van het fietsen of wandelen bent of zo. Maar dan moet je dat maar eens gaan doen dan.
2: Ik ben er wel een paar keer geweest.
0: Kijk, dat is alleen maar goed om te weten. Het L1 Zomerpakket komt jouw kant op. En nog een hele fijne dag, Roger.
2: Oké, dankjewel.
0: Jo, doei. Liefde voor Limburg.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attent met ds.nl.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In de rechtbank van Maastricht is zojuist de rechtszaak begonnen tegen de voormalig bassist van punkband De Heideroosjes. Hij wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. En een BMW die in Venlo 139 km per uur reed waar je maar 50 mag, is door de politie in beslag genomen. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden.
10: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
11: Wow.
12: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
10: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
12: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

dat veel bioscopen in onze provincie een goede zomer hebben gedraaid. Vooral op snikhete dagen kwamen veel bezoekers langs om in de airco-film te kijken. Ook het sterke bioscoopprogramma en buitenevenementen trokken veel publiek. Meer nieuws vind je natuurlijk altijd op de site van ons, l1nieuws.nl. En vanaf komende week kunt we weer starten met de Vief. Misschien is het wel leuk om samen gewoon met bijvoorbeeld Tine Familie, de Kinger, een top Vief in te schikken via de site l1.nl. Vindt ze het allemaal te lastig op onze site? Kent ze nog gewoon dumpen in de L1 WhatsApp. Ik ben benieuwd. Vanaf volgende week een nieuwe ronde van de Vief. L1.

Wereldhit uit eigen provincie van Deep End en Matt Simons. Een catch and release in Hit-Hop op deze woensdagmiddag. Van harte welkom. Tijdens zonnige periode is het deze middag zomers warm. Temperaturen liggen tussen de 26 à 27 graden. Aangenaam, Stephanie. Dit is LA met Cameo.

0: Rihanna Spyro, zometeen het LA Nieuws met 8 uur. En de menner die glazen en potjes kennen breken zonder de hoge C aan te tikken.
1: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Hey Remo!
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
11: Simpel. Hey, Remo.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Heb jij hem al, de L1-app? Download hem nu en luister altijd en overal naar L1. WhatsApp rechtstreeks met L1 Radio via de L1-app. Download hem nu.
17: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. In de rechtbank van Maastricht staat vandaag de voormalig bassist van punkband De Heideroosjes terecht. Fred H. uit Zevenum wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno in de periode tussen 2023 en 2025. Hij werd vorig jaar aangehouden en stapte daarna uit de band. Verslaggever Frank Monen volgt de zaak.
18: Nou, wat nog niet duidelijk is in de zaak, om welke hoeveelheid kinderporno het nu gaat en in welke mate hij dat heeft bekeken of eventueel ook verspreid. Dat zijn allemaal zaken die, de details die nog bekend moeten worden. En welke straf heeft het Openbaar Ministerie nog in petto voor deze verdachte, die natuurlijk al heeft vastgezeten, is nu vrij, wordt al behandeld. Dus de vraag is, vindt justitie het nog nodig dat hij weer teruggaat in de cel, of komt justitie met een flinke voorwaardelijke straf? Dat is een beetje de vragen die vanmiddag zullen worden beantwoord.
17: Limburgse bioscopen hebben een goede zomer gehad. Door een combinatie van het filmaanbod en het warme weer gingen veel mensen naar de film. Zeker tijdens hittegolven zochten veel mensen de verkoeling van een bioscoop-airco. Maar ook tijdens de regenachtige laatste vakantieweek zaten de filmzalen vol. Daarnaast hielden verschillende bioscopen ook vertoningen in open lucht die goed werden bezocht. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De uitreiking wordt in Maastricht gecombineerd met horecabeurs BBB. MEC-directeur Rob van der Wiel is blij met de verlenging.
19: Het feit dat we het 3 jaar geleden hebben aangedurfd met elkaar om de uitreiking van de Michelin-gids vanuit Amsterdam naar Maastricht te halen, een goede zet is geweest. Ja, en laten we ook eerlijk zijn, het is toch een naam die zich ook weer verbindt aan onze regio. En als we dan toch die sterke regio willen zijn, sociaal-economisch, maar ook qua uitstraling en toch weer een mooie naam kunnen verbinden aan de provincie Limburg, is dit natuurlijk een uitgelezen kans.
17: De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren in Maastricht is op 5 oktober. En een auto die 139 km per uur reed over een weg waar je maar 50 mag, is gisteravond in beslag genomen in Venlo. Op de Kaldekerkerweg reed de BMW met die snelheid langs een politiecontrole. Agenten zetten de achtervolging in en zetten de auto zo'n 2 km verderop aan de kant. De bestuurder moest meteen zijn rijbewijs inleveren. De auto is door een takelbedrijf afgevoerd. En het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Tijdens zonnige perioden wordt het drukkend warm tot 27 graden. Er valt wel af en toe regen.

Hebben ze de potten, pannen en glazen even met 10 leven beveiligd? Ja, ja, want de mannen van Safra Duo die kloppen overal op, hè. Yo, de Play It Alive, de bongo song in Hithappen ook nog. Sam Smith en Like I Can. Het is woensdagmiddag, eerste showdag op de woensdaggeweer. Ja, zitten de kingen op de achterbank en is er al een vief ingeschikt? Is het antwoord nee? Don het even via de site l1.nl. Kums op de radio, kreeg ze vanwege een chocoladeverrassing van Rousseau. Het is L1 met...

0: september. Doolhof Tegelen. Een paradijs voor bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de LA Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op VitaPro.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In de rechtbank in Maastricht is de rechtszaak begonnen tegen de voormalig bassist Fred H. van punkband De Heideroosjes. Hij wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. En een BMW die in Venlo 139 km per uur reed waar je maar 50 mag, is door de politie in beslag genomen. De bestuurder moest zijn rijbewijs meteen inleveren.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC... en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Hey Frank.
15: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
14: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
15: Oh ja, joh.
14: De gereedschapkist, de meterkast.
15: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
14: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
15: Ja, Ik was Bob, maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
16: Top! Jij blijft Bob.
14: Maf Kees.
15: Nou, succes hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
17: Bent u onzeker op uw fiets? En bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
18: Hits, humor. Dit

Shapeshifters. Ja, van afstand ken ik heel veel, behalve in die naar eigen playlist kieken. Nou, 4 stuks van die playlist, die wil ik heel graag in de Vief. Geef het even durk via de site l1.nl of dump er Vief in de L1 WhatsApp. Kums op de radio, Krise van Meeg, een chocoladeverrassing van Rousseau. Zometeen de Amerikaanse zanger die groot fan is van Roxy.

groot fan van Roxy Rowe, oftewel Roxy Dekker en de Limburgse Grumelenfly. Door de Teddy Swims en Mr. Know-It-All in Hittappen. Het is L1, een hele goede middag met Berlin, Take My Breath Away.

Ja, het gaat weer rond in al die groepsapps, hè. Een rondje van Drebi Colaris, joh, de Cher in Hittappen. Zometeen het LA Nieuws met 8 uur en de zangeres die het geweldig vindt om zichzelf te verkleien tijdens het stappen. Ja, weer nu met gewoon vaste loven, dus zo gek is het net, hè.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
8: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De voormalig bassist van punkband De Heideroosjes staat vandaag terecht bij de rechtbank in Maastricht. Fred H. uit Zevenum wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno in de periode tussen 2023 en 2025. Fred H. werd vorig jaar aangehouden en stapte daarna uit de band. Verslaggever Frank Monen volgt de zaak.
9: En wat nog niet duidelijk is in de zaak, om welke hoeveelheid kinderporno het nu gaat en in welke mate hij dat heeft bekeken of eventueel ook verspreid. Dat zijn allemaal zaken die, de details die nog bekend moeten worden. En welke straf heeft het Openbaar Ministerie nog in petto voor deze verdachte, die natuurlijk al heeft vastgezeten, is nu vrij, wordt al behandeld. Dus de vraag is, vindt justitie het nog nodig dat hij weer teruggaat in de cel, of komt justitie met een flinke voorwaardelijke straf? Dat is een beetje de vragen die vanmiddag zullen worden beantwoord.
8: Limburgse bioscopen hebben een goede zomer gehad. Door een combinatie van het aanbod en het warme weer gingen veel mensen naar de film. Zeker tijdens hittegolven zochten veel mensen de verkoeling van hun bioscoop airco. Maar ook tijdens de regenachtige laatste vakantieweek zaten de filmzalen vol. Daarnaast hielden verschillende bioscopen ook vertoningen in de open lucht die goed werden bezocht. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De uitreiking wordt in Maastricht gecombineerd met de horecavakbeurs BBB. MEC-directeur Rob van der Wiel is blij met de verlenging van de Michelinsterren.
10: Het feit dat we dat 3 jaar geleden hebben aangedurfd met elkaar om de uitreiking van de Michelin-gids vanuit Amsterdam naar Maastricht te halen, een goede zet is geweest. Ja, en laten we ook eerlijk zijn, het is toch een naam die zich ook weer verbindt aan onze regio. En als we dan toch die sterke regio willen zijn, sociaal-economisch, maar ook qua uitstraling en toch weer een mooie naam kunnen verbinden aan de provincie Limburg, is dit natuurlijk een uitgelezen kans.
8: De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren in Maastricht is op 5 oktober. En een auto die met 139 km per uur reed over een weg waar je maximaal 50 mag, is gisteravond in beslag genomen in Venlo. Op de Kaldekerkenweg reed een BMW net geen 140 langs een politiecontrole. Agenten zetten de achter. En het weer. Vanmiddag en vanavond wisselend bewolkt. Tijdens zonnige perioden wordt het drukkend warm met 27 graden. Er valt af en toe een bui. We'll be right back.

hier parkeert is een aap. Ja, met die opvallende boodschap op de stoep probeert een bezorgde ouder het fout parkeren in Venlo een halt toe te roepen. Het complete verhaal is te vinden via de site van ons, l1news.nl en in Dinebox-stash via de L1 News app. Yo, even stoer kieken en met bouncen met deze classic van Warren G. Regulate.

Topic in Hit-Up-It. Dit is L1 met zometeen de DJ die per ongeluk een van zijn grootste hits tot nu toe had gemaakt. Eerst de classic van Rod Stewart. Dit is Young Turks, be alone.

Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In de rechtbank in Maastricht is de rechtszaak begonnen tegen de voormalig bassist Fred H. van punkband De Heideroosjes. Hij wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. En een BMW die in Venlo 139 km per uur reed waar je maar 50 mag, is door de politie in beslag genomen. De bestuurder moest zijn rijbewijs meteen inleveren.
10: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En, mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dicht.

Classic van Joshua Caddison en Jesse. L1. Nou, geef maar even durig, hè. Wat is Dine Vief komende maandag? Gun voor beginnen met een nieuwe ronde van De Vief HBL1. Check de site van ons L1.nl of drop de Vief in de L1 WhatsApp. Vinden we hartstikke gezellig. Misschien is dit wel een van Dine favorieten voor De Vief.

Deze Zweedse band is vernoemd naar een Spaans kasteel. Ja, ik heb geen idee waar die inspiratie dan vandaan komt. Ja, misschien hebben ze wel een riddertje gespeeld ergens in Spanje. Yo, de Alcazar en Crying at the Discotheque. Het is LA met Glass Animals.

0: Zometeen de man uit Volendam in het Limburgse Terken. Oh, dat is meteen kortsluiting, hè? Nou, wie het zit, huur zo'n 15:40.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attent met ds.nl.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Justitie eist 4 jaar cel tegen voormalig Heideroosjes-bassist Fred H. voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De man uit Zevenum deed het al sinds 2018, bleek vanmiddag bij de rechtbank in Maastricht. De basgitarist kwam in beeld bij een onderzoek van het rechercheteam kinderpornografie en kindersekstoerisme. Opvallende mailberichten leidden naar het adres van H. Hij gaf als verklaring dat het verzamelen van kinderporno hem afleidde van problemen met zijn bedrijf en thuis. De rechtbank doet later uitspraak. Limburgse bioscopen hebben een goede zomer gehad. Door een combinatie van het aanbod en het warme weer gingen veel mensen naar de film. Zeker tijdens hittegolven zochten veel mensen de verkoeling van een bioscoop airco. Maar ook tijdens de regenachtige laatste vakantieweek zaten de filmzalen vol. Daarnaast hielden verschillende bioscopen ook vertoningen in de open lucht die goed werden bezocht. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De uitreiking wordt in Maastricht gecombineerd met de horecavakbeurs BBB. MEC-directeur Rob van der Wiel is blij met de verlenging van de Michelinsterren.
11: Het feit dat we het 3 jaar geleden hebben aangedurfd met elkaar om de uitreiking van de Michelin-gids vanuit Amsterdam naar Maastricht te halen, een goede zet is geweest. Ja, en laten we ook eerlijk zijn, het is toch een naam die zich ook weer verbindt aan onze regio. En als we dan toch die sterke regio willen zijn, sociaal-economisch, maar ook qua uitstraling, en toch weer een mooie naam kunnen verbinden aan de provincie Limburg, is dit natuurlijk een...
10: En het weer. Vanmiddag en vanavond wisselend bewolkt. Tijdens zonnige perioden wordt het drukkend warm met 27 graden. Er valt af en toe een bui.

0: Dawson, Midnight Sun. Dit is L1. Kijk eens even op de thermometer van dit. Ja, wat staat erop?
1: Dit is L1.
2: Limburgs Kateerke.
0: 26 graden in de provincie. En op die dikke klok van dit? Inderdaad, 1540. Een nieuwe ronde van het

Herman uit Volendam, te gast in het Limburgse Terke. Wie kent dat dan? Nou, Nick Schilder had gewoon een hit gemaakt, hè? Met Lucas en Steve. En het Limburgse Terke hoor je Something Like Magic. Alleen...

0: Mariah en The Dream Lover. Zometeen Lucas On Air Everywhere met L1 Vandaag. Inclusief een nieuwe opgave in de L1 Uitquiz.
1: Appen met de jocks. Download de L1 app.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Fortis.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op Forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen. Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Justitie eist 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk, tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. De muzikant hield zich van 2018 tot vorig jaar bezig met het verzamelen en verspreiden van kinderporno. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. En een BMW die in Venlo 139 km per uur reed waar je maar 50 mag, is door de politie in beslag genomen. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijt.
5: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Hackert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
8: Hey Frank.
9: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
8: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
9: Oh ja, joh.
8: Gereedschapkist, de meterkast.
9: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
8: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
9: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
10: Top! Jij blijft Bob.
8: Maf Kees.
9: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
7: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
11: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit

0: Bauza met Magnetic bij L1 Vandaag.
1: L1 Vandaag.
0: Ja, we gaan alweer eens de actualiteiten doornemen, want het midden van de week en de temperaturen gaan weer stijgen. Morgen tikken we de 30 graden weer eens aan. Ja, dat zijn we gewend. En ondanks die temperaturen is André Rieu gewoon bezig met zijn kerstconcerten.
2: Ja, ik heb het sneeuw, ja, dan moet ik op tijd zijn. Ja, ik heb het programma al helemaal in mijn hoofd, ja, ja.
0: En ook in het programma aandacht voor het overlijden van de wereldberoemde countryster Dolly Parton.
3: Totally bizarre, but I'm totally real inside.
4: Thank you for making us number one!
3: I've always looked cheap. I'd like to think that I'm not, but that's just my look and that's what I feel comfortable with.
5: Some people might have thought I was dumb, but I would have the deal done and gone before they realized what had happened.
0: Ja, dat is de idool die vandaag is overleden. Volle aandacht daarvoor in L1 Vandaag dus. Maar je zit al 7 uur helemaal goed. Ook met goede muziek dus. Marshmallow Moonshine met Zuurwind uit Venlo. Hier bij L1 Vandaag.
2: Ah,

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

0: dag.
1: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Hey Remon!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: 4:30 Limburgse nieuws hoor je van 8:00 Rubbers.
9: Goedemiddag. 4 jaar cel waarvan 1 voorwaardelijk, eist justitie tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. De muzikant uit Zevenum hield zich 7 jaar lang bezig met het verzamelen en verspreiden van kinderporno. Ook chatte hij over verminking en verkrachting van kinderen, bleek vandaag bij de rechtbank in Maastricht. Volgens de verdachte vond hij in dit materiaal afleiding voor de problemen thuis en met zijn bedrijf. De uitspraak volgt over enkele weken. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De uitreiking wordt in Maastricht gecombineerd met horecabeurs BBB. MEC-directeur Rob van der Wiel is blij met de verlenging.
10: Het feit dat we het 3 jaar geleden hebben aangedurfd met elkaar om de uitreiking van de Michelin-gids vanuit Amsterdam naar Maastricht te halen, een goede zet is geweest. Ja, en laten we ook eerlijk zijn, het is toch een naam die zich ook weer verbindt aan onze regio. En als we dan toch die sterke regio willen zijn, sociaal-economisch, maar ook qua uitstraling, en toch weer een mooie naam kunnen verbinden aan de provincie Limburg, is dit natuurlijk een uitgelezen kans.
9: De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren in Maastricht is op 5 oktober. Limburgse bioscopen hebben een goede zomer gehad. Door een combinatie van het aanbod en het warme weer gingen veel mensen naar de film. Zeker tijdens hittegolven zochten veel mensen de verkoeling van een bioscoop airco. Maar ook tijdens de regenachtige laatste vakantieweek zaten de filmzalen vol. Daarnaast hielden verschillende bioscopen ook vertoningen in de open lucht die goed werden bezocht. En André Rieu is al druk bezig voor zijn kerstconcerten in december. Dit jaar krijgt hij daarbij hulp van een speciaal kinderkoor. De eerste tientallen kinderen hebben inmiddels al gerepeteerd in zijn studio. Elke avond staan er straks minstens 30 kinderen op het podium. Daarom zoekt Rieu nog meer jonge zangers en zangeressen, zodat er straks genoeg kinderen zijn om elkaar af te wisselen. En het weer. Het is vanmiddag grotendeels zonnig en droog. Het kwik loopt op tot 27 graden, maar dat kan wel benauwd aanvoelen. Vanavond koelt het af naar een graad of 20. Morgen weer tropisch warm.

0: Snap van Rosalind en L1 vandaag.
1: L1 vandaag.
0: Het is tijd voor de razendsnelle spreekbeurt. En we gaan natuurlijk praten over Dolly Parton. Een echte Amerikaanse die muziek maakte in een genre dat buiten Amerika niet heel groot is, maar wel steeds groter wordt. Maar toch was ze een van de best verkopende artiesten en wist ze de harten van mensen over de hele wereld te veroveren. Gisteren overleed ze op 80-jarige leeftijd. En dus gaat het in de razendsnelle spreekbeurt over de enige echte Dolly Parton.
1: Snelle spreekbeurt.
2: Dolly Rebecca Parton was een Amerikaanse countryzangeres, tekstdichter, singer-songwriter en actrice. Haar bekendste hits zijn You Are, Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Parton was het vierde kind in een gezin met 12 kinderen. Ze groeide op in een arme familie op de tabaksboerderij van haar vader. Op 12-jarige leeftijd verscheen ze op televisie en een jaar later nam ze haar eerste album op. De dag nadat ze in 1964 haar school had afgerond, vertrok ze naar Nashville. In 1967 trokken haar zangkunsten de aandacht van Porter Wagoner, die haar vroeg om bij hem in zijn show te komen.
3: Here's the Porter Wagoner Show.
2: Hier bleef ze 7 jaar en hun duetten werden beroemd.
3: Dolly Parton.
2: In 1974 vertrok ze om zich volledig op haar solo-carrière te richten. Over haar vertrek schreef ze toen...

0: Grande met The Love of My Life en L1 vandaag. We gaan maar weer eens de grens opzoeken.
1: L1 vandaag.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk dan natuurlijk wat betreft de grens. Want het is weer eens tijd voor wat grensgevalletjes. We gaan eens kijken wat deze keer de opties zijn voor de grensgevalletjes.
1: Het grensgevalletje.

0: grensgevalletje.
1: Ja, geen provincie met zoveel kilometers aan de buitenlandse grens als die van ons natuurlijk. Dus vandaag ook weer de mogelijkheid om even bij de Belgische buren te stoppen of bij de Duitsers op bezoek te gaan. We hoorden namelijk Ik hou van u van Noordkaap als optie, dat uiteraard van België. Dan hebben we Waarom van Tic-Tac-Toe uit Duitsland. Maar we hebben ook gewoon Altijd al geweten van Ton Engels. Welke van die drie wil jij horen als het grensgevalletje? Laat het weten via de L1-app. En dan is alle suggesties binnen die drie welkom. En dan gaan we er daar eentje van uitkiezen. Dat halen we nog voor 5 uur. Tussentijd gaan we nog even een uitstapje maken naar Amerika. En dan wel het Limburgse Amerika natuurlijk met Robbe Hess.

toch ook wel wat Duitse klanken daarin. En natuurlijk de jodel, dat is dan misschien ook weer wat Oostenrijks. Kan alle kanten op in elk geval. Wij zijn op zoek naar het grensgevalletje. Drie opties heb je vandaag. Ik hou van u van Noordkaap. Waarom tic-tac-toe of altijd al geweten van Ton Engels? Geef je voorkeur door via de L1-app. En wij voorkeur natuurlijk via een audio-appje. Door naar Fleetwood Mac en L1 vandaag.

0: side guitar, hè? Fleetwood Mac met Dreams. En L1 vandaag. Ja, Thunder L1 only happens when it's raining, zegt hij dan ook nog. Nou ja, het kan vandaag nog eens een klap gaan onweren. En als we de nieuwsberichten en weersberichten moeten geloven. Het zal niet heel heftig worden, maar hou het dus in de gaten. We zijn op zoek naar het grensgevalletje voor vandaag. De drie opties zijn Ik hou van u van Noordkaap, Waarom, Tic-Tac-Toe en Altijd al geweten van Tom Engels. Komen wat suggesties er binnen. Onder andere Wil, die zegt Doe mij maar Waarom. Krijgen Frans, die ook de voorkeur heeft voor Waarom. Dus daar is al flink wat belangstelling voor. Ook nog wat audio-appjes binnengekregen, onder andere van Jan. Welke plaat wil Jan horen? Het grensgevalletje.
1: Toch maar eens naar België. Hoi, hoi.
0: Ja, België, dus dat is dan Ik hou van u van Noordkaap. Dat is ook een optie, inderdaad. Kijken wat Misha wil horen.
2: Dan zou ik gewoon voor Tic-Tac-Toe en Waarom. Want er is zoveel gaande op de wereld. Niet alleen in heel veel lui en problemen. Maar kijk maar om ons heen hoe je dat allemaal geeft. Ja. En waarom?
0: Ja, waarom? Nou, dat is inderdaad nog wel een logische boodschap wat daarbij hoort, Misha. Dus dan is dat de meest geliefde grensgevalletje voor vandaag. Gaan wij dus Waarom Tic-Tac-Toe draaien. Duitse platen dan zometeen. Na het nieuws zijn we terug met L1 Vandaag.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Hey Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Justitie eist 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk, tegen voormalig Heideroosjes-bassist Fred H. De muzikant uit Zevenum hield zich 7 jaar lang bezig met het verzamelen en verspreiden van kinderporno. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. En terwijl de temperaturen oplopen tot tropische waarden, oefent André Rieu op dit moment druk met het kinderkoor dat straks in december op het podium staat bij zijn kerstconcerten.
8: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag.
10: Saai, hè? Wachten op een pakketje? Kom lekker shoppen op Retailpark Roermond. Geniet van de leukste winkels en lekker eten bij Retailpark Roermond.
11: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
12: Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek, gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
8: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

OneRepublic met Run hier in L1 vandaag. Zometeen gaan we maar eens even hebben over wandklimmen, want daar hebben we er een hele goeie van hier in Limburg. En is André Rieu al bezig met de voorbereidingen voor zijn kerstconcert. En dat nog met een heleboel kinderen. Eerst gaan we door naar Bette Midler met Beast of Burden. Deze uitzending van L1 vandaag tot 7 uur vanavond zit je helemaal goed.

0: Still van Karol G en Bruno Mars.
1: L1 Vandaag.
0: Ja, het is nog zomer natuurlijk, nog een paar dagen. Maar André Rieu die is al bezig met zijn kerstconcerten die in december in het MEC in Maastricht op de agenda staan. Met dit jaar een speciaal gevormd kinderkoor dat een aantal kerstliederen ten horen zal gaan brengen. Ja, die moeten dan natuurlijk wel worden geoefend.
2: Ja, we hebben de hittegolf net achter de rug. En jij bent al bezig met kerstmis.
3: Ja, daarom. Dadelijk gaat het sneeuwen, ja, dan moet ik op tijd zijn. Ja, ik heb het programma al helemaal in mijn hoofd, ja. Ja. We hebben 6 concerten. Die kleintjes die mogen dan voor de kinderbescherming. Ja, ja, ja. Voor mij ze niks liever willen, maar mag niet. Dus
2: okay.
3: Ik heb, als ik tot 30 op de bühne wil hebben, heb ik tot 60 nodig.
4: Koorschool Canticolis bestaat. En we hebben een dependance, of een afdeling in Wilrij en een dependance in Vaals. En op beide locaties zingen tegen de 40 kinderen. Maar voor de kerstconcerten van André Rieu hebben wij veel meer kinderen nodig, omdat we in 2 groepen moeten werken. En we hebben ook wel iets oudere kinderen nodig die de klank goed kunnen neerzetten en die ook het vertrouwen kunnen geven aan de kleintjes. Als er nog kinderen zijn die willen komen zingen, meld je aan en kom vooral meedoen.
0: Ja, en zo klinkt dat dan ongeveer. Ze zijn dus van harte uitgenodigd. Ja, dat is toch een beetje het lot, hè, als je dan kerstplaten maakt of veel met kerst doet. Dan moet je dus in de zomer al volop aan de bak.

David Guetta en Kelly Brown met When Love Takes Over in L1 vandaag. Zometeen hoor je nog het Limburgse nieuws van 8 uur. Maar eerst gaan we door naar Usher met You Remind Me. Een klassieke artiest die veel goede nummer is, waaronder deze.

0: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
1: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
2: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Hey Raymond!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Hey, Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: 17:30 en op de weg naar huis heeft Arthur Hubers het laatste Limburgse nieuws voor je.
11: Goedemiddag. 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk, eist justitie tegen voormalig Heideroosjes-bassist Fred H. De muzikant uit Zevenum hield zich 7 jaar lang bezig met het verzamelen en verspreiden van kinderporno. Volgens de verdachte vond hij in het materiaal afleiding voor de problemen thuis en met zijn bedrijf. Frank Monen volgde de zaak.
12: Ja, wat het meest opvallende is dat eigenlijk niet duidelijk is geworden om hoeveel kinderporno nu exact gaat. Fred H. heeft namelijk, toen hij door de politie werd benaderd, de kans gekregen om gegevensdragers weg te gooien en om een deel van zijn telefoon te wissen. En daarom zegt het OM van die 123 afbeeldingen die er dus nu wel zijn gevonden, dat is eigenlijk maar het topje van de ijsberg. Zeker omdat hij al meer dan 7 jaar bezig was met het verspreiden en ook het downloaden van kinderporno.
11: De uitspraak in de zaag volgt over een paar weken. Limburgse bioscopen hebben een goede zomer gehad. Door een combinatie van het filmaanbod en het warme weer gingen veel mensen naar de film. Zeker tijdens hittegolven zochten veel mensen de verkoeling van een bioscoop-airco. Maar ook tijdens de regenachtige laatste vakantieweek zaten de filmzalen vol. Daarnaast hielden verschillende bioscopen ook vertoningen in de open lucht die goed werden bezocht. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De uitreiking wordt in Maastricht gecombineerd met de horecabeurs BBB. MEC-directeur Rob van der Wiel is blij met de verlenging.
13: Het feit dat we het 3 jaar geleden hebben aangedurfd met elkaar om de uitreiking van de Michelin-gids vanuit Amsterdam naar Maastricht te halen, een goede zet is geweest. Ja, en laten we ook eerlijk zijn, het is toch een naam die zich ook weer verbindt aan onze regio. En als we dan toch die sterke regio willen zijn, sociaal-economisch, maar ook qua uitstraling, en toch weer een mooie naam kunnen verbinden aan de provincie Limburg, is dit natuurlijk een uitgelezen kans.
11: De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren in Maastricht is op 5 oktober. En André Rieu is al druk bezig voor zijn kerstconcerten in december. Dit jaar krijgt hij daarbij hulp van een speciaal kinderkoor. De eerste tientallen kinderen hebben inmiddels gerepeteerd in zijn studio, want iedere avond staan er straks minstens 30 kinderen op het podium. Daarom zoekt Rieu nog meer jonge zangers en zangeressen, zodat er straks genoeg kinderen zijn om elkaar af te wisselen. En het weer. Na een zonnige, zomerse, maar soms benauwde middag, vanavond iets meer bewolking met misschien een bui. Het koelt vannacht niet verder af dan 17 graden. Morgen wordt het tropisch warm, 30 graden of meer.

George Michael met Outside. Nou ja, daar wil ik ook wel eens graag naartoe na een lange werkdag bij L1. Maar geen zorgen, we zijn er nog tot vanavond 7 uur met L1 vandaag. Nu maar eens luisteren naar deze echte klassieke plaat van Billy Joel, Piano Man. En zometeen gaan we ons maar eens richten op het EK wandklimmen in Frankrijk. Want daar doet een Limburger aan mee. En ze is nog heel erg snel ook. Dus daar moeten we zometeen maar eens naar gaan luisteren. Maar pak je piano erbij, of je luchtpiano in dit geval, dan doe ik dat ook. En dan luisteren we samen naar Billy Joel, Piano Man, bij L1 vandaag.

0: je op het stuur, op thuis de echte piano of gewoon op de keukentafel. Kan allemaal. Billy Joel met Piano Man. Misschien heb je wel meegespeeld.
1: L1 vandaag.
0: We gaan naar Ayla Jansen uit Hulsberg. Want zij kan binnen 9 seconden een klimmuur omhoog klimmen. Het lukt haar dus. Helemaal in Hulsberg. Ze is de snelste wandklimster van Nederland. En staat aan de vooravond van het EK in Frankrijk. Maar ja, hoe gaat dat eigenlijk aan toe, dat wandklimmen?
2: Precies, is heel belangrijk. Dus je moet op het juiste moment de juiste greep op de goede manier pakken. Dus je snel door kan trekken eigenlijk naar de volgende. De route is overal hetzelfde. Dus de grepen zitten op precies dezelfde plek. Alleen de wand kan toch verschillen door bijvoorbeeld dat de textuur van de wand of de textuur van de grepen net iets anders is. Als je hele goede grepen hebt, dan hebben ze veel meer textuur, waardoor je eigenlijk makkelijker, sneller kunt doorklimmen. Ja. Ik heb het een keertje gedaan, gewoon voor de leuk. En toen was de dag daarna toevallig het NK speed. En toen zei iemand van, oh, waarom doe je niet mee? Want er doen toch heel weinig mensen mee. Dus ja, toen heb ik meegedaan en toen daarna ermee doorgegaan.
3: Ze is wel de snelste vrouw in Nederland met een persoonlijk record van 8,37 seconden.
2: Nou, dat is voor Nederlandse principes best wel snel. Maar op Europees gebied is er nog wel zeker nog wat van af te halen. De toptijden zitten tussen de 6,5 en de 7 seconden.
3: Dus gaan ze met minimale verwachtingen naar het Europees kampioenschap.
2: Ik hoop op een nieuw persoonlijk record. Dan zou dat voor mij wel geslaagd zijn, denk ik. Ja.
0: En dat EK Speedclimbing, dat is zaterdag en zondag in het Franse Laval.

0: De Dead Dance. Ik kon er misschien van staan voor Tap Dance, maar ze zegt toch echt Dead Dance. Hier bij L1 Vandaag.
1: L1 Vandaag.
0: Snel wat sportnieuws wat vandaag is binnengekomen. Dan een specifiek transfernieuws bij de Limburgse club. Zo heeft MVV vanochtend aanvaller Yael Pawiro de Harcho zien MVV zien verruilen voor het Cypriotische Aris Limassol. Hij tekent daar een contract voor 2 seizoenen. De 19-jarige aanvaller kwam in 2023 vanuit de opleiding van Sparta Rotterdam naar de Geuselt, waar hij in 2025 zijn eerste profcontract tekende en nu dus naar Cyprus gaat. Ook Rode JC heeft een nieuwe aanvaller binnen Mokran Bentoumi contracteert. De 20-jarige middenvelder eigenlijk tekent in Kerkrade een contract voor 2 seizoenen met de optie met nog een extra jaar. Maar zal ongetwijfeld verwacht worden dat er ook een wat aanvallend van hem wordt gespeeld in Kerkrade. En met de komst van Bentoumi heeft Rode JC de gewenste speler voor de nummer 10 positie binnen. Zometeen na het nieuws zijn we weer terug bij L1 Vandaag.
2: L1

0: Zaterdag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
1: Stiel Accupower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Vodafone. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws.
6: Justitie eist 4 jaar cel waarvan 1 voorwaardelijk tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. De muzikant hield zich van 2018 tot vorig jaar bezig met het verzamelen en verspreiden van kinderporno. De smalle spoorbrug bij Molenhoek is vanmiddag opnieuw geblokkeerd door een te breed voertuig. Deze keer ging het om een paardentrailer die vast zat. De spoorbrug is deze zomer geplaatst, maar is zo smal dat er al regelmatig voertuigen vast hebben gestaan. En terwijl de temperatuur morgen oploopt tot tropische waarden, oefent André Rieu op dit moment al druk voor zijn kerstconcerten met het kinderkoor dat zij in december op het podium heeft staan.
7: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur... voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van 1 maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen... waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
11: Hey Frank.
12: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
11: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
12: Oh ja, joh.
11: Gereedschapkist, de meterkast.
12: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
11: Hé, hoe weet jij dat nou?
12: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
4: Top! Jij blijft Bob.
11: Buff Kees.
12: Nou, succes hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
13: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
14: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
13: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
14: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
15: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit

0: Laatste uur alweer van L1 vandaag. Iets over 6. Misschien net thuisgekomen. Moet je gaan eten. Nou, dat kun je dus bij Tom's Diner doen. Van DNA en Suzanne Vega.
1: L1 vandaag.
0: Gaan we maar eens een klein overzichtje maken van wat er vandaag allemaal op onze radio is voorbijgekomen. Misschien ben je wat later ingeschakeld. Dan heb je een paar van onze leukste items gemist. Nou, dan kunnen we wel even een rondje maken. Kevin Mobers en Nicky Bremmers zijn de wakenmand begonnen. Dat gaat om een periode van waken bij iemand die zijn laatste levensfase zit. En dat wat aangenamer te maken.
2: Ik wil graag een mand willen aanbieden met spullen daarin. Waardoor iemand zich niet meer alleen voelt. Eigenlijk een gevoel krijgt van, hey, dat denkt iemand aan me. En dat is voor ons gewoon ontzettend belangrijk.
0: Geen leuke periode natuurlijk voor iemand. Maar wel een prachtig initiatief wat Kevin en Nicky hebben opgezet. Wil je daar meer over horen, kijk dan even online. We leerden vroeger allemaal Duits. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Sommigen hebben het helemaal niet meer in hun pakket. Of ja, zijn er niet meer zo goed in, leren niet meer zo hard. Docent Paul Knor van het College de Nulster in Venlo, die ziet dat ook.
3: Mijn generatie die heeft inderdaad veel meer met Duits. Dat horen ook collega's vertellen van leeftijd. Ja, vroeger had je alleen maar Duits. Hè? Dat was de Nederlandse televisie en een paar Duitse zenders. Wij hadden dus ook niet heel veel meer. Met Engeland hadden we niet zoveel, want daar kregen we geen programma's van. Dat was de ver van mijn bedshow. Nu zie je inderdaad dat de huidige generatie opgroeit met alleen maar Engels. Hè?
0: Collega's van Omroep Venlo maakten daar een interessante reportage over. En als je een kunstwerk wil kopen, dan hoeft dat niet meteen een bezoek aan de galerie te betekenen. In verschillende bibliotheken in het Heuveland trek je er gewoon eentje uit een automaat. Karin Winkelmolen van de gemeente IJsden-Margraten, daar vertelt er meer over.
4: Voor maar 4 euro kun je al zo'n mini-kunstwerkje kopen. En dat wordt met net zoveel aandacht gemaakt als ook bijvoorbeeld een groot kunstwerk wat door dezelfde kunstenaars die daaraan deelnemen wordt gemaakt. Het is ook bedoeld om de rijkdom aan verhalen en achtergronden die er zijn en die leven in de gemeente, om die te vertellen.
0: Het is ook de dag van Dolly Parton. Zij overleed gisteren, dat was het grote nieuws in Amerika. Daar straks nog een hele grote Dolly Parton fan waar we vandaag bij langs zijn geweest. Maar even nog even wat goede muziek van Antoon.

0: me. Forget van Atiya Hutton.
1: Dit is L1 Vandaag.
0: Iemand die we niet snel zullen vergeten, dat is Dolly Parton. Want over heel de wereld rouwen fans om het overlijden van Dolly Parton. Het gaat er al de hele dag over. De afgelopen nacht werd het bekend. Zo ook in Amsterdam bij superfan Pieter Roberts. Ook wel bekend als drag queen Paddy Pam Pam. Ontelbare keren droeg hij de pruik van Dolly Parton op het podium. En zijn huis, ja, dat is een ode aan Dolly.
2: Zo van feel good mens. Hè? Als ik haar hoor praten of hoor zingen of zie, dan word ik daar gelukkig van. Ik denk ook doordat ze wat ze zei en nooit iemand kwetste. En juist de minderheden opliften. Dus het is voor de queer community, maar voor de vrouw.
3: En die inspiratie is terug te zien in de shows van Pieter als hij optreedt als Paddy Pam Pam. Of beter gezegd, als Dolly Parton.
2: Ik heb een hele garderobe aan Dolly looks en pruiken. En dan doe ik Dolly. Heel mooi item. Lippenstift, die heeft ook de naam Jolene Red. Enig. Ja, alles mooi over Rhinestones. I love it, natuurlijk.
3: Vorig jaar had hij kaarten voor een concert in Las Vegas. Dat werd verzet. En hij bezocht toen wel het mega pretpark van Parton, Dollywood.
2: Dat is in de Smoky Mountains, waar Dolly vandaan komt. It's gonna be
3: okay. En ook dit jaar had hij kaarten voor Parton in Vegas, maar hij annuleert de reis niet.
2: Ik ga ook wel, ik heb de tickets al, Dollywood is geboekt, we gaan er naartoe. Ik ga het heel leuk hebben, want Dollywood is voor mij heaven on earth. Daar is, je moet je voorstellen, Disneyland heeft elke hoek een winkel met Mickey Mouse oren. En in Dollywood hebben ze op elke hoek een Dolly Parton merchandise winkel, waar je alles kunt kopen. Mokken, truitjes, oorbellen, nou ja, het is alles. En dat, ja, kan niet wachten.
0: Collega Kim Langenslag ging langs bij Pieter in Amsterdam. Wil je de beelden zien? Ga dan naar lanews.nl. Dit is

Ja, lekker remix. Turn the lights off hier bij L1 vandaag. Zometeen het Limburgse nieuws met Arthur Hubers. Kom nog even langs voorbij de belangrijkste hoogtepunten uit het Limburgse nieuws. Op je weg naar huis zit je misschien in de auto of zo. Laat het even weten via de L1 app. Doe dat dan wel voordat je natuurlijk in de auto stapt. Terug van het werk gaan wij lekker door naar Michael McDonald.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De Brand 3-5 van Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35vanight.nl.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
9: Bijna 6:30, het belangrijkste Limburgse nieuws hoor je van Arthur Rubbers.
10: Goedenavond. De man die vastzit vanwege de vondst van een dode vrouw aan de Maas in Venlo is een 22-jarige man uit Tegelen. De verdachte werd gisteravond opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij de 40-jarige vrouw uit Venlo om het leven heeft gebracht. Haar lichaam werd zaterdag gevonden in het struikgewas aan de Maas bij de professor Gelissen Singel. De verdachte zit in beperkingen. 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk, eist justitie tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. De muzikant uit Zevenimmen hield zich 7 jaar lang bezig met het verzamelen en verspreiden van kinderporno. Volgens de verdachte vond hij in het materiaal afleiding voor de problemen thuis en met zijn bedrijf. Frank Monen volgde de zaak.
11: Ja, wat het meest opvallende is dat eigenlijk niet duidelijk is geworden om hoeveel kinderporno nu exact gaat. Fred H. heeft namelijk, toen hij door de politie werd benaderd, de kans gekregen gegevensdragers weg te gooien en om een deel van zijn telefoon te wissen. En daarom zegt het OM van die 123 afbeeldingen die er dus nu wel zijn gevonden, dat is eigenlijk maar het topje van de ijsberg. Zeker omdat hij al meer dan 7 jaar bezig was met het verspreiden en ook het downloaden van kinderporno.
10: Ja, de rechter doet over enkele weken uitspraak. De smalle spoorbrug bij Molenhoek is vanmiddag opnieuw geblokkeerd door een te breed voertuig. Deze keer ging het om een paardentrailer die muurvast kwam te zitten tussen de stalen buizen langs de rijbaan. De spoorbrug is pas deze zomer geplaatst, maar is zo smal dat er al regelmatig voertuigen vast hebben gestaan. Bij de brug staan borden, maar veel automobilisten onderschatten hoe breed ze zijn. En de uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot 2029. De uitreiking wordt in Maastricht gecombineerd met horecabeurs BBB. MEC-directeur Rob van der Wiel is blij met de verlenging.
12: Het feit dat we het 3 jaar geleden hebben aangedurfd met elkaar om de uitreiking van de Michelin-gids vanuit Amsterdam naar Maastricht te halen, een goede zet is geweest. Ja, en laten we ook eerlijk zijn, het is toch een naam die zich ook weer verbindt aan onze regio. En als we dan toch die sterke regio willen zijn, sociaal-economisch, maar ook qua uitstraling en toch weer een mooie naam kunnen verbinden aan de provincie Limburg, is dit natuurlijk een uitgelezen kans.
10: De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren in Maastricht is op 5 oktober. En het weer na een zonnige, zomerse, maar soms benauwde middag. Vanavond iets meer bewolking met misschien een bui. Het koelt vannacht niet verder af dan 17 graden. Morgen wordt het tropisch warm, 30 graden, misschien ietsje meer.

Nielsen bij L1 vandaag. Na 24 jaar komt er een einde aan de vaste lovenstijd van de Breurkus uit Panningen. Daar moeten we het zo meteen maar eens over gaan hebben. Maar eerst gaan we nog even naar Venlo. Mensenkinder hier bij L1 vandaag.

0: You Can Touch This van MC Hammer.
1: L1 vandaag.
0: Na 24 jaar komt er een einde aan de vastelavondstijd voor de broertjes uit Panneke. De broers Lutgert en René Scheren stoppen na het komende vastelavondseizoen. De twee stonden door de jaren heen op tal van podia in Limburg en boekten meerdere successen op liedjesavonden en het LVK.
2: Nou ja, we gaan er mee stoppen. Nog 24 jaar. Dan gaan we stoppen met de broertjes.
3: We vinden het nog steeds heel leuk om te doen. Maar we merken ook wel, mijn kinderen werden ouder. Ik kreeg samen toen een appje zo van, ik stond in de Kuzentempel of ik ben door. En denk, oh ja, hij wil ik ook wel bijzien. Dus het is een beetje dus goed geweest. We hebben 24 superleuke jaren gehad. Veel meegemaakt. Ja. En waar je zoiets van, dus nou is het nog leuk. Wij vinden het nog leuk. We denken dat de mensen het nog steeds leuk vinden. En volgens mij moeten ze stoppen zolang het nog leuk is. En niet dat mensen gewoon denken van, daar hebben ze die twee weer. En dat is niet, maar ik denk dat het moment er nou is om te zeggen,

0: Parurkes jasken aan de kapstok.
1: Toen we twee truc 22 jaar bestongen, toen hadden we alles een beetje van, het is misschien een mooie tijd of moment om te stoppen. Maar ja, goed, dan kreeg ze toch weer aanvragen voor het jaar erop. En die optreden ging alweer twee jaar, die werden over twee jaar geboekt. Nou ja, dan gaan we nog maar een keer door. Maar afgelopen jaar had ik ook heel erg van, het is toch allemaal leuk, maar het is ook wel goed geweest. En ja, dat was eigenlijk het moment dat we dachten, nou is het misschien het goede moment dat we gewoon gaan stoppen. En zeggen van, nou ja, het is klaar.

Als je de titel van deze plaat nog niet weet, dan weet ik het ook niet meer. Outcast met Hey Ja hier in L1 Vandaag. Daarmee is de week alweer ruimschoots doormidden en zet deze uitzending van L1 Vandaag erop. Hartelijk dank voor het luisteren. En we sluiten af met Olivia Dean, So Easy to Fall in Love hier op L1. Tot morgen bij Route Regio in mijn geval.

0: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
9: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
8: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
3: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden en wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui. En 's avonds...

0: 1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien.